0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: dear.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïnse toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
0: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïnse toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me?
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. In meerdere potjes werd gif aangetroffen, maar niemand raakte gewond. Volgens justitie ging het om een poging tot afpersing van de fabrikant die miljoenen euro's in cryptovaluta moest betalen. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander startte de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polezitter Kimi Antonelli. Daarmee laat Verstappen zien dat de Red Bull terrein goed maakt na een moeizame seizoenstart. Concurrenten als Charles Leclerc en Lando Norris starten respectievelijk op 3 en 4. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

James Morrison, please.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. In meerdere potjes werd gif aangetroffen, maar niemand raakte gewond. Volgens justitie ging het om een poging tot afpersing van de fabrikant die miljoenen euro's in cryptovaluta moest betalen. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander startte de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polezitter Kimi Antonelli. Daarmee laat Verstappen zien dat de Red Bull terrein goed maakt na een moeizame seizoenstart. Concurrenten als Charles Leclerc en Lando Norris starten respectievelijk op 3 en 4. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Hij noemt de voorwaarden onacceptabel, al geeft hij wel de voorkeur aan diplomatie boven militair ingrijpen. Een concrete doorbraak lijkt dus voorlopig nog ver weg. Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de situatie in de regio Sumy. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt hierin nog, waardoor onduidelijk blijft wie de controle heeft. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40UP Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40UP Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het centrum van Hogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheer de Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de situatie in de regio Sumy. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt hierin nog, waardoor onduidelijk blijft wie de controle heeft. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Hij noemt de voorwaarden onacceptabel, al geeft hij wel de voorkeur aan diplomatie boven militair ingrijpen. Een concrete doorbraak lijkt dus voorlopig nog ver weg. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. Pretend.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Grand Prix van Miami begint vandaag 3 uur eerder vanwege dreigend extreem weer. De organisatie, samen met de FIA, heeft dat besloten om zware onweersbuien te vermijden en de veiligheid te garanderen. Voor ons betekent dat de race niet vanavond om 10 uur, maar om 7 uur te zien zal zijn. Een kleine Franse brouwer moet stoppen met zijn bier John Lemon, na een klacht van Yoko Ono. Zij vindt dat de naam te veel lijkt op haar overleden man John Lennon en beroept zich op merkrechten. De brouwer mag nog wel zijn bestaande voorraad verkopen en daarna verdwijnt het bier uit de schappen. In het centrum van Hogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheer de Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

voor de Sake of the Song bij 40 Up Radio. Dit is oorspronkelijk het uurtje van 26 april, maar dat is doorgeschoven naar vandaag. En dat om zeer begrijpelijke redenen. Want vorige week heeft zowel 40 Up Radio als NH Gooi aandacht besteed aan het overlijden van Jan Donkers. Jan Donkers overleed op 19 april, hij werd 82. Hij was natuurlijk ontzettend bekend van programma's van de VPRO, zoals Amigos de Musica en Sunday Morning Coming Down. Maar de laatste jaren was hij ook verbonden aan 40 Up Radio. Vandaar dus vorige week een soort eerbetoon. En dat zal zeker door de collega's van deze zender ook de komende weken nog een aantal keren gaan gebeuren. Want heel veel samenstellers van muziekprogramma's en muziekliefhebbers zijn zeker schatplichtig geweest aan de invloed van Jan Donkers. De opener was overigens van Paul Bond, P.J.M. Bond. Het nummer Bucket of Blood van Coyote, King of the Island, een album van dit jaar. Paul Bond is een Volendammer die in Amsterdam woonde en inmiddels is verkast naar Rotterdam-Zuid en had een band in Volendam, Dandelion. En hij speelde onder andere mee bij bands als Van Wijk. En nu dus zijn tweede soloalbum nadat hij eerder al een EP'tje uitbracht. Goed, dan gaan we verder met Hollerhead, een band uit Kentucky. De band rond Jeremy Marshall. Daar heb ik al eerder wat van laten horen de afgelopen weken. Doen we nog een keer. Never Gonna Leave You is het album. Het nummer The Riverbank.

En dat was een singeltje van Margot Price, een dame uit Illinois. Ze debuteerde in 2016 met Midwest Farmer's Daughter en maakte daarna nog een aantal zeer mooie platen. En vorig jaar dus een singeltje. Het nummer Maggie's Farm, en dat is een nummer ooit geschreven in de jaren 60 door ene Bob Dylan. En daarvoor dus de Riverbank van Hollerhead. Gaan we verder met het eerste 1-2'tje. Dat is opgebouwd rond de Loose Diamonds. De Loose Diamonds, een band rond Scrappy Judd Newcomb en Troy Campbell. We laten eerst horen Burning Daylight uit 93. Van dat album, althans het nummer Jenny Please. En daarna van een soloplaat van Troy Campbell. American Breakdown 2002. Het nummer Home After Dark. Een nummer gepend door Dan Stewart van Green on Red. Het eerste 1-2'tje.

En dat waren achtereenvolgens The Loose Diamonds en een solo nummer van Troy Campbell als zijnde het eerste 1-2'tje van deze uitzending van For the Sake of the Song. Dan gaan we verder met een band die inderdaad is ontdekt en ook het podium heeft gekregen in Nederland door Jan Donkers, Slobberbone. We gaan naar 97, Barrel Chested, het nummer Billy Pritchett.

En het was Carolina's Anatomy van het album Molten Rock, haar tweede album. En die haar is Christine Oele, oftewel Van Wijk. Het album dateert van 2019 en ze schijnt nu bezig te zijn met een volgend album. Dat zou dan, als ik goed geteld heb, haar zesde worden. En ik noemde haar naam daarnet al in relatie met Paul Bond. Goed, daarvoor dus Billy Pritchett van Slobberbone. Het tweede 1-2'tje is Nederlandstalig. We gaan naar een man die werd geboren in Opperdoes, vlakbij Medemblik. En hij groeide op in Surhuisterveen in Friesland. Zijn naam is Meinde Talma. We gaan naar het album van dit jaar, Celluloid Illusies. Het nummer Willeke en Rutger. En daarna gaan we naar de Rotterdammer Mark Lotteman. Van zijn album, ook van dit jaar en die later dan ook nu. En het nummer Mathieu. Het tweede 1-2'tje, Meinde Talma en Mark Lotteman.

gebrak door met Floris en zij met Mira. De blonde filmprins en de nieuwe diva. Ze waren het gedroomde koppel voor Turks fruit. Zelfs Jan Wolkers sprak zijn goed.

vrouwelijk, het heeft haar diep gekrenkt. 2 jaar na Tux Fruit kreeg ze haar revanche. Met Rutger spelen in het jaar van de kreeft een nieuwe kans. Maar het boek was matig en de film niet veel beter. Wat ze van die 3 dagen nooit is vergeten, is dat Rutger moeite.

Als acteur kom je elkaar altijd weer tegen. De laatste keer was voor een film in Nieuw-Zeeland. Maar Rutger zat echt op zijn eigen eiland. Hij had geen interesse in hun verleden. Maar was die gevoelige jongen toch gebleven? Die de mooiste liefdesgedichten voor haar schreef. Die haar zo hard liet lachen dat ze er bijna in bleef.

En dat was het tweede 1-2'tje. Meijne Thoma en Mark Lotteban zijn trouwens aan het toeren op dit moment, samen met een Rotterdamse dichter, Daniel D. Ze begonnen in het Kapelletje in Rotterdam op 4 april. Maar ook voor de komende tijd zijn er nog optredens gepland. En ja, ik vond het een mooi idee om iets van beider muziek te laten horen. Allebei uitgekomen in dit jaar. Celluloid Illusies van Meijne Thoma, met muziek gerelateerd aan allerlei films die uitgekomen zijn. En de acteurs die daarin schitterden, zoals Willeke van Almerooi en Rutger Hauer. Vandaar het nummer Willeke en Rutger. En Mark Lotteban, het fraaie nummer Mathieu. Ik zag Mark trouwens recent als begeleider optreden van Johnny Doubt in Rotterdam. En het was erg fraai. Gaan we verder met Yellow Fox. Recent wat van gedraaid. De eerste single, Taste for More, van hun later te verschijnen album. Het zal in november zijn, denk ik. The Secret of Being Kind. Voor vandaag gaan we terug naar een EP'tje van 2025 met de titel Dream On. En daarvan het fraaie Old Man Out.

old men. Sit down and think. I drink. I know.

En dat was een dame die eigenlijk geen introductie behoeft. Ze werd geboren op 11 maart 1962 en haar naam is Mary Gauthier. We gingen terug naar 2000, naar Drag Queens in Limousines en het nummer I Drink. Een nummer wat ook gecoverd is door onder andere Ian Siegel. En daarvoor dus Old Man Out van Yellow Fox, de formatie uit Den Haag met als kern Mark Mosmans en Jorieke de Vet. Het derde en laatste 1-2'tje is eigenlijk opgebouwd rond Jason Merritt. Jason Merritt, de man, een beetje een mysterieuze man achter de formatie Timesbolt. Misschien wel een van mijn favoriete bandjes. Ik zag ze 2 jaar terug nog een keer live optreden in de Tolhuistuin. En het was wederom erg fraai. Maar hij had ook een project in 2020. En dat project deed hij samen met Paul Dillon van Sparkle House en Jeff Marcel van Mercury Rev. En dat album heet The Art of the Facts. En daarvan laten we zo horen. Book of Matches. En daarna gaan we echt naar Timesbolt, naar het album The Eureka Triangle van 2023 en het nummer True Believer.

En dat was het derde en tevens laatste 1-2'tje van deze uitzending van Voor de Zekel te Zong met Miracle Whips en Times World. Voor het laatste nummer gaan we naar Raleigh, North Carolina, naar B.G. Barham. Ik zag hem ooit optreden in de studio bij Ronald van Oudheusden bij Live uit Lloyd, Omroep Rijnmond was dat. En daar maakte hij al indruk. En de beste man debuteerde met zijn band American Aquarium in 2006 met Antique Hearts. Voor vandaag gaan we terug naar 2018, het album Things Change. En daar staat een nummer op met de titel, wat eigenlijk altijd wel van toepassing is. The world.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Grand Prix van Miami begint vandaag 3 uur eerder vanwege dreigend extreem weer. De organisatie, samen met de FIA, heeft dat besloten om zware onweersbuien te vermijden en de veiligheid te garanderen. Voor ons betekent dat de race niet vanavond om 10 uur, maar om 7 uur te zien zal zijn. Een kleine Franse brouwer moet stoppen met zijn bier John Lemon, na een klacht van Yoko Ono. Zij vindt dat de naam te veel lijkt op haar overleden man John Lennon en beroept zich op merkrechten. De brouwer mag nog wel zijn bestaande voorraad verkopen en daarna verdwijnt het bier uit de schappen. In het centrum van Hogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheer de Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Dan nog het weer. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en trekken buien over het land. Vooral in het noordoosten kunnen ze stevig zijn, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt 17 graden aan de kust en lokaal 24 graden in het oosten. Vanavond vallen er verspreid buien met kans op onweer en mogelijk mist op de Wadden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ja, Jan Donkers noemde hem stevast de toezichthouder en honorair consul van de begraafplaats van overleden rockhelden. Peter Bruinsma, die jarenlang Jan Donkers heeft geïnformeerd wie er nou weer werd bijgezet op die begraafplaats. Maar helaas, Jan Donkers moest er ook worden bijgezet. Maar Peter, die zit hier naast me. Hallo Peter, fijn dat je bent gekomen.
2: Ja, graag gedaan Jan, ik heb er zin in joh.
1: Ja, en waarom we hier bij elkaar zijn? Nou, dat is natuurlijk omdat we een gezamenlijke uitzending gaan doen over Jan Donkers.
2: Ja.
1: Want hij is op 19 april bijgezet op de begraafplaats van rockhelden. Zo kan je het wel zeggen.
2: Ja, dat is gewoon waar, ja.
1: Ja, want hij was een muziekheld ook. Bij velen ook gewezen op wat hij allemaal heeft betekend voor de muziek. Bij VPRO Radio en veel meer. En natuurlijk bij NH Gooi Radio en 4D-Up Radio.
2: Ja, zo is dat.
1: Hij draaide natuurlijk ook vooral Amerikaanse muziek. Amerikanen mocht je niet noemen. Maar had ook een bredere smaak, want hij was natuurlijk ook op diverse standplaatsen in de wereld te vinden. Onder andere in Cuba, en dat verbaast me dat hij ook heel veel Cubaanse muziek heeft gedraaid in zijn radioshows. En in dit uurtje hoor je een selectie die Peter Bruinsma heeft samengesteld uit dat rijke oeuvre. En Peter, wat was die toepasselijke opener?
2: Nou, dat was Do You Remember Rock'n'Roll Radio? En dat was van de Ramones. En volgens Jan was dat de beste band aller tijden. En is natuurlijk voor discussie vatbaar. Er komt straks nog een band. En ik denk dat hij die de op één na beste band ter wereld vond. Maar daar komen we dan later wel op. Ik denk dat we nu wel eventjes kunnen doorgaan met twee andere nummers. En dat zijn nummers die allebei dinsdag werden gedraaid bij de begrafenis van Jan. Ik wist niet dat die songs daar te horen zouden zijn. Een paar dagen tevoren had ik ze al uitgezocht voor dit programma en als tweede en derde op de playlist gezet. Straks de Jayhawks. Maar eerst Tim O'Brien in zijn boek Rock'n'Roll voorbij de midlifecrisis uit 2015... kondigde Jan al aan dat diens Time to Learn bij zijn uitvaart gedraaid zou worden. Waarom? Nou, ik citeer Jan. Niet alleen vanwege de sublieme dobro van Jerry Douglas of dito tweede stem van Mary Chapin Carpenter. Ik hoorde het lied voor het eerst kort na de dood van mijn vader en een half jaar nadat mijn moeder was overleden. Ik moest alsnog huilen. Tim O'Brien met Time to Learn.

0: Dat was na Tim O'Brien met Time to Learn. Wat hij trouwens samen speelde met Jerry Douglas en Mary Chapin Carpenter. De Jayhawks met Gonna Be a Darkness. Jan Donkers die had de voorkeur van hun liedjes waarin Kerry Lawrus een hand heeft gehad. Nou, Gonna Be a Darkness schreef hij samen met Jacob Dylan. Door Jan Donkers opgetekend als Bob zijn jongen. Van het album Backroads and Abandoned Motels uit 2018. En Gonna Be a Darkness is een lied over je begrafenis. En wat je te wachten kunt staan na de dood. Nou, alleen maar darkness. Maar we kunnen het helaas Jan niet meer vragen. Niet waar, Peter?
1: Nee, zo is het. Ja, ik wil graag iets over mijn kennismaking, muzikale kennismaking met Jan Donkers zeggen. Hij heeft mij met heel veel muziek kennis laten maken die me aansprak. Mijn muzikale smaak is eigenlijk voor een flink deel door hem gevormd. Ik volgde al sinds begin jaren 70 zijn programma's bij de VPRO en was enthousiast over de muziek die hij draaide. En ik reageerde ook geregeld op de uitzendingen. En zo kregen Jan en ik eigenlijk al een band met elkaar voordat we elkaar hadden ontmoet. Ja, en toen kwam Jan in 2015 ineens met die enorm eervolle uitnodiging om mijn muziekvoorkeur eens te laten horen in zijn programma Gonzo's Return. Dat was toen nog te beluisteren op Kix Radio. Nou, daarna heb ik nog een aantal keren Gonzo's Return mogen samenstellen en presenteren. Toen al was het al snel voor 40 Up Radio. Ik heb bijvoorbeeld een paar specials gemaakt met kerstnummers die echt nergens anders op de radio te horen waren, maar wel heel erg de moeite waard volgens Jan en mij. Goed. Een van Jan's overleden rockhelden, dat was Doug Sam, vooral bekend van het Sir Douglas Quintet en de Texas Tornadoes. Jan en Doug waren maatjes. Als Doug naar Nederland kwam voor optredens, dan belde hij al snel met Jan vanaf Schiphol en er stonden ze een paar uur later al een honkbal over te gooien ergens in het Vondelpark in Amsterdam. In dit nummer van het album Doug Sam & Band speelt Doug viool en in het refrein zingt niemand minder mee dan de vader van Jacob Dylan, Bob Dylan dus. En het nummer dat is Anybody Going to San Antonio?

0: Ja, eerst hoorde je The Duck Sound van 1973 en dit was van een jaar later Jackson Browne op het album Late for the Sky met David Lindley heel mooi op viool. In het nummer For a Dancer met wat Jan Donkers betreft gedenkwaardige regels. Somewhere between the time you arrive and the time you go may lie a reason you were alive, but you'll never know. En Jackson Browne die heeft ook nog bij Jan in de VPRO-studio gespeeld. Wist je dat?
1: Ja, ik had er wel eens van gehoord, want hij draaide natuurlijk, toen ik bij hem een maatje was, ook wel muziek van Jackson Browne. Ja. En voor mij is Late for the Sky dat is een geweldig album. Het sloeg bij mij in 1974 in als een bom. Ik heb het helemaal grijs gedraaid. En een van mijn favorieten was Fountain of Sorrow. En ook Before the Deluge. Ik weet niet of jij ook die...
0: Before the Deluge vind ik ook een schitterend nummer. Ja, ik heb dit nu gekozen omdat Jan dat zo'n mooi nummer vond. En ik draai vooral muziek die Jan mooi vond. Stel ik voor mijn eigen smaak in dit uur. Maar Before the Deluge, dat is misschien wel mijn favoriet van Jackson Browne.
1: Klopt. Precies. Ja. Maar we gaan nu over naar David Olney. En daar heb jij ook heel veel voor te vertellen. Hè?
0: Ja, want David Olney heeft een belangrijke rol in het leven gespeeld van Jan Donkers, want heeft hij zijn vriendin Anneke Zwetsloot leren kennen. Dat was in 1994. Anneke die regelde de optredens in Nederland van die singer-songwriter David Olney. En ze belde Jan of die kon komen spelen in zijn programma Sunday Morning Coming Down. Nou, na dat optreden liet David zijn toilettasje in de studio liggen. En Anneke die kwam dat ophalen bij Jan thuis. Nou, en toen sloeg de vonk over en sindsdien waren ze een stel. Anneke hielp Jan ook bij het maken van zijn radioprogramma. Ik was eens met hen op een Americana festival in het Amsterdamse Bos. Ging een bus later terug en toen ik weer bij hun binnenkwam waren ze alweer muziek aan het uitzoeken voor de volgende uitzending. Het mooiste van David Olney vindt Jan dit nummer met als ik-figuur de ezel die met Jezus op zijn rug Jeruzalem binnenreed. Brace.

Ja, kabaal en sentiment, dat was het motto van de muziekprogramma's van Jan Donkers. En nu ook even in Zorg en Zet. Eerst kreeg je het sentiment van David Olney, met Garth Hudson van de band op accordeon. En net het kabaal van Slobberbone uit Denton, Texas. Ik denk dat dit voor Jan de op één na beste band ter wereld was na de Ramones. The Mighty Slobberbone noemde hij ze altijd. Brent Best en zijn mannen. Ze hebben het nooit helemaal gemaakt, maar Jan bleef misschien wel hun grootste fan. En dit was voor hem hun absolute prijsnummer. Gimme Back My Dog uit het jaar 2000. Nou, dan nog eventjes het volgende. Jan heeft meerdere bevriende muzikanten verloren doordat ze overleden, zoals Doug Sam en David Olney, die we allebei al hebben gehoord. En in 2017 stierven er zelfs twee in een paar maanden tijd. Greg Trooper en Jimmy LaVave. En beide waren nog maar 61 jaar jong. Ooit leende ik Jan een cassette voor zijn radioprogramma met niet uitgebrachte nummers van Jimmy LaVave. En in 1994 belde hij me met een uitnodiging voor een radiosessie van Jimmy. Nou, ik zei dat het me niet paste omdat ik moest werken. Het kwam niet bij me op blijkbaar om op het werk te vragen of ik die dag vrij kon krijgen. En zo ben ik niet bij die sessie aanwezig geweest, helaas. Nou, hier is Jimmy LaVave, over wie we het hebben, met een nummer uit die tijd. When I See You Again.

0: Ja, Richard Thompson. Drie fans van Richard Thompson. Jan Donkers natuurlijk. Peter, die naast me zit. En ik. En ik heb samen met Jan Donkers een favoriet die we nu niet hebben gedraaid, maar die hij wel in zijn boek beschrijft voor die tracks. Dat is namelijk If Love Whispers Your Name. Ook voor mij de allermooiste die hij ooit heeft gemaakt. Maar dicht in de buurt komt toch ook wel From Galway to Graceland, over de Ierse vrouw die naar Graceland gaat in de VS, omdat ze hem wil zien, haar liefste, waar ze een ring van draagt. En nou ja, dat ging natuurlijk niet goed. Ze werd met boeien afgevoerd omdat ze dag en nacht daar wilde blijven. Het droevige verhaal, maar ook wel een mooie verhaal over die Ierse in From Galway to Graceland.
1: Inderdaad, een van onze muziekhelden, Richard Thompson.
0: Ja.
1: Nou, Jan Donkers die was tot kort voor zijn overlijden toch nog steeds wel bezig met muziek. Misschien iets minder intens dan voor die tijd. Maar kort geleden verscheen er nog een artikel van hem over Jay Giles Band zanger Peter Wolf in het blad Music Traveler. In november was hij weer te vinden in Groningen op het Take Root Festival, waar hij presentator en ambassadeur is geweest. Toen heb ik Jan voor het laatst ontmoet. Hij sprak daar trouwens ook met James McMurtry. En in januari had Jan zijn allerlaatste radiooptreden als gast-dj in dit programma, Zorg aan Zet. En het is niet toevallig, denk ik, dat hij toen ook muziek draaide van en Peter Wolf en James McMurtry. Daar kun jij nog iets over zeggen, denk ik, Jan.
0: Ja, want van Peter Wolf draaide die Some Other Time, Some Other Place. Een mooie titel, zeker als je nu weet dat Jan Donkers er niet meer is. En bijzonder ook omdat het zijn allerlaatste aankondiging uit zijn leven is geweest op de radio.
1: Ja, inderdaad.
0: En daar mogen we ook wel even bij stilstaan.
1: Zeker. En wat draaide hij toen van James McMurtry ook alweer?
0: Even kijken, wat was dat ook alweer? Ja, The South Texas Lawman.
1: Precies.
0: Dat was het.
1: En dat komt dan van het nieuwste album van James McMurtry. Dat heet The Black Dog and the Wandering Boy.
0: Ja,
1: en daarvan gaan we nu luisteren naar Laredo met als ondertitel Small Dark Something.

0: En na James McMurtry waren dit Tom Petty en de Heartbreakers met The Last DJ. Het nummer waarmee Jan Donkers in 2003 afscheid nam van de VPRO-radio. Ja, en wij moeten nu jammer genoeg afscheid nemen van Jan. The Last DJ who plays what he wants to play. We missen hem, maar we zullen hem nooit vergeten, Jan Zorg.
1: Nee, zeker niet. En er was natuurlijk een hele droevige aanleiding om Peter te gast te vragen in deze uitzending. Want ik wilde een paar hommages maken aan Jan Donkers en dacht toen meteen aan Peter Bruinsma. Want die was al vaker bij Jan Donkers te gast geweest en was natuurlijk ook de toezichthouder op die begraafplaats van rockhelden. En mooi dat we op deze wijze Jan Donkers hebben kunnen herdenken, met muziek van zijn keuze. En ook in een fijne sfeer. En dat dank ik jou voor, Peter.
0: Nou, ik wil jou ook hartelijk bedanken voor de goede samenwerking. Ik denk dat we er zo een mooi uurtje in de geest van Jan Donkers van hebben kunnen maken. Dus hartelijk dank, Jan Zorg, voor je medewerking natuurlijk.
1: Graag gedaan. En dan mag jij aankondigen welke instrumental we aan het einde spelen.
0: Ja, dat is dan van een muzikant die Donkers ook heel graag hoorde. Namelijk dobro-speler Jerry Douglas. Van zijn album The Set, een instrumental, Sir Ailey B.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij droneaanvallen in Oekraïne zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. De aanvallen troffen meerdere plekken in het land terwijl de gevechten aanhouden. Tegelijk claimt Rusland dat het de volledige provincie Luhansk heeft veroverd, maar dat kan niet onafhankelijk worden bevestigd. Beide landen spreken elkaar tegen over de situatie aan het front. Een Duitse denktank waarschuwt dat een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie kan uitmonden.

0: in een recessie. De aanleiding zijn de plannen van president Trump om importheffingen op Europese auto's flink te verhogen. Volgens economen kan dat de economie zwaar raken, vooral in Duitsland. Escalatie van het conflict zou grote gevolgen hebben voor groei en werkgelegenheid. Israël heeft de inwoners van 11 dorpen in Zuid-Libanon opgedragen om te vertrekken. Volgens het leger volgt het evacuatiebevel op aanhoudende spanningen en beschuldigingen dat Hezbollah het bestand schendt. Burgers moeten naar veiligere gebied trekken, terwijl de situatie in de grensregio verder verslechtert en de kans op nieuwe aanvallen toeneemt. De gesprekken over de overname van de staaldivisie van ThyssenKrupp zijn voorlopig stilgelegd. Het Duitse concern en het Indiaanse Jindal Steel kwamen er samen niet uit, onder meer door de veranderde marktomstandigheden en financiële vraagstukken. ThyssenKrupp ziet inmiddels weer meer kansen voor de staaltak en blijft inzetten op verzelfstandiging. Dan nog het weer. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en trekken buien over het land. Vooral in het noordoosten kunnen ze stevig zijn, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt 17 graden aan de kust en lokaal 24 graden in het oosten. Vanavond vallen er verspreid buien met kans op onweer en mogelijk mist op de Wadden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.
3: Plakplaatjes. Met Maarten Stultjens.

is in ieder geval een heel lief begin, hè, van plakplaatjes vandaag. Het komt omdat het deze zondag de dag van de empathie is. En toen dacht ik, ja, daar kunnen we natuurlijk wel een beetje aan meedoen. Empathie, waarom moet er één dag voor zijn? Kunnen we iedere dag wel doen. Maar vandaag plakplaatjes. Daar dus over South 65, een country boyband. Het bestond echt, a random act of senseless kindness. Laat ik dan meteen mijn daad van empathie erachteraan doen. Het draaien van de meest gehate rockband in de wereld, zeggen ze dan, hè? Nickelback, If Everyone Cared.

Ik weet niet zo goed waarom het is, maar ze zeggen dus inderdaad van Nickelback, de meest gehate band, rockband ter wereld. Ik heb het nooit helemaal begrepen. Mijn daad van empathie voor vandaag is dus een plaatje draaien van Nickelback, want ik vind het zielig voor ze. If Everyone Cared past ook nog eens prachtig. Plakplaatjes is empathisch vandaag. Wordt het dan een mierzoete aflevering? Ja, eigenlijk wel. Met de chorus bijvoorbeeld, At Your Side.

Het is de lieve en softe kant van Chrissy Hynde en haar Pretenders, die toch ook wel van Jetje kunnen geven. Maar in I'll Stand By You deed ze het even kalm aan. Om de boodschap nog duidelijker te maken, denk ik. Dag van de empathie. Ik heb niks met die kalenders, meestal. Maar af en toe zit er iets leuks bij. Vandaag dus. Vandaar Joe South, die uitlegt... Het valt niet mee. Wees ook eens mij. Walk a mile in my shoes.

moesten er in 1970 niet zo heel veel van hebben van dit nummer. Twee keer op single uitgebracht. Twee keer wilde bijna niemand het kopen, dus het werd geen hit. Joe South, Walk a Mile in My Shoes. Ik hoorde het voor het eerst in 2002 en toen in de versie van De Dijk. Ik vond het een geweldig nummer. Zo klonk het in 2002. Dat was dus 32 jaar nadat Joe South het had gemaakt. En over De Dijk gesproken, daar kunnen we nog wel even mee verder, hoor. Hiermee bijvoorbeeld. Empathisch vraagje. Kan ik iets voor je doen?

ik iets voor je doen? Een hand uit je haar. Dat vond ik een briljante vondst van De Dijk. En kan ik iets voor je doen? Dat maakten ze helemaal zelf. Doen ze niet altijd. Ga in mijn schoenen staan, hoorden we net al. Was een cover van Joe South. En dit maakte De Dijk ook wat bekender. Maar het was niet van hun. Ze leenden het van Alex Roeka. Om empathie kun je ook wel een beetje vragen, is denk ik de boodschap van Alex. Dit kleine hart van mij.

Heel netjes en beleefd, zo hoort het ook. Natalie Merchant en Kind and Generous. Ik heb wel iets met muziekjes, dat begrijp je vast wel. En dan zijn er van die stemmen die er altijd bovenuit steken. Je mag mij altijd wakker maken voor muziek van Natalie Merchant. Prachtstem. Geldt eigenlijk ook wel een beetje voor die man van de Eagles, die ook solo dingen deed, Robbie Robertson.

kan het gaan, hè? Ooit vochten de leden van de Eagles elkaar de tent uit. Ze zouden niet meer samen spelen until hell freezes over, zeiden ze dan. Dat is gebeurd en vind ik toch ook wel fijn. En uiteindelijk Robbie Robertson zag het licht en kwam veel later met dit nummer Let Love Rain. Klein beetje zou je zoiets over Tears for Fears ook kunnen vertellen. Ooit zeiden ze, schreeuw je woede maar uit, dan komt alles weer goed. Het hoeft niet. Je kunt andermans vreedheid ook killen met kindness. Dus Tears for Fears.

zo horen bij de laatste teksten van Vincent van Gogh. La tristessa durera. De droefenis zal voortduren. Die hoorde de Manic Street Preachers. Zij schreven het nummer vanuit het perspectief van een oorlogsveteraan. En daar lag hun empathie. Daarvoor Tears for Fears. Die van de oerschreeuwtherapie overgestampt waren naar de lievere visies. Killing with kindness. Aardig doen tegen mensen die niet aardig zijn. Zo kun je het ook noemen. Ook lieve gevoelens van Santana. Hope you're feeling better.

Abraxas was het album waar dit op stond. 1970. Santana komt zo af en toe eens voorbij in plakplaatjes. Hope you're feeling better. Kun je ook zeggen van een van de twee mannen die je nu hoort. Stevie Wonder, vorige week nog samen met Elton John. Komt nu langs met Omar. Het nummer schreef hij voor Omar. Had hij ooit beloofd. Ik dacht, ja, als ik het ook geschreven heb, dan kan ik het ook wel mee inzingen en meespelen. Hier is Feeling You.

Stond even stil bij de dag voor de empathie. Dat kan je iedere dag doen, hè? Even bij stilstaan. Even een beetje aardig zijn voor elkaar. Eén plaatje te plakken nog in het plakboek van vandaag. Komt van de Hollies eigenlijk, maar dit is Bill Medley. En he ain't heavy, he's my brother. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de diplomatieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. De voorzitter van het Duitse IFO-instituut waarschuwt dat Duitsland in een recessie kan belanden als de Amerikaanse importheffingen uitmonden in een handelsoorlog. President Trump wil de tarief op Europese auto's verhogen naar 25%. Vooral de Duitse auto-industrie wordt hierdoor geraakt. Volgens economen is snel overleg nodig om verdere schade te beperken. Oekraïne heeft opnieuw de Russische olie-industrie aangevallen en daarbij twee olietankers geraakt in een haven aan de Zwarte Zee. Volgens president Zelensky zijn de schepen niet langer inzetbaar. De tankers maken deel uit van een schaduwvloot om sancties te omzeilen. Met de aanval probeert Oekraïne Rusland economisch verder te verzwakken.

0: En de redding van bultrug Timmy heeft geleid tot discussie binnen het reddingsteam. Er is oneenigheid ontstaan over het moment van vrijlating en de gekozen aanpak. Eerder klonk ook kritiek van experts, omdat de ingreep te zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. Hoe zulke reddingsacties in de toekomst moeten verlopen, blijft voorlopig een punt van discussie. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien, die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11

0: Ja, daar zijn we weer. Goeiedag Bart.
1: Dag Wim.
0: Jongen, mooi weer. We hebben er zin in.
1: Nou, heel veel zelfs. Jawel.
0: Echt tijd voor de grote schoonmaak, hè? Zeker. Doen jullie dat thuis nog?
1: Nee, wij niet. Maar ik weet wel, mijn moeder die zette zo, dan rond deze tijd alles buiten.
0: Ja.
1: De kleding werd ook allemaal buiten gehangen. Alle kasten werden schoongemaakt.
0: Ja. En ze deden een hoofddoek om.
1: Ook, jawel, en er werd gestoft en weet ik wat allemaal nog meer.
0: Ja, tegenwoordig zie je de hoofddoek weer helemaal terug in het straatbeeld, maar dat is niet in verband met de grote schoonmaak.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. En wat ik ook opvallend vond, in april, mei had je van die lekkere regentjes. En dan zette mijn moeder bijvoorbeeld ook alle planten buiten, want dan werden die ook mooi schoon.
0: Ah, kijk, het stof van de planten halen. Precies. Nou, dat is in feite wat wij als duo ook voortdurend doen. Wij halen het stof van de platen en we laten ze horen alsof ze weer nieuw zijn. Nou, dankjewel, Donnie J. En dan gaan we nu gauw naar Working in the Coal Mine met Lee Dorsey.

0: Ja, die staat al jaren in de top 10 van mijn favoriete muziek. Working in the Coal Mine van Lee Dorsey. Maar nu moet ik meteen de naam Alan Toussaint laten vallen. Want dat was de producer, de schrijver van dit nummer. En Alan Toussaint was op het hoogtepunt van zijn carrière in de jaren 60. Toen hij allerlei platenlabels mocht vullen zoals Minutes, Fury, Sensu. En hij nam dus ook Lee Dorsey onder zijn armen. Een man die al heel wat nummers had opgenomen, maar nooit een grote hit had gehad. En dit was een van de vele hits van Lee Dorsey bij Alan Toussaint. Ride Your Pony, Holy Cow. Nou, de kenners, die weten het. Ja, ik ben veel aan het woord vandaag, ja?
1: Jawel, Vic. Ja, maar dat komt omdat jij het eerste uur gaat vullen met allerlei muziek van Alan Toussaint. Al niet door hem geproduceerd of misschien ook nog wel gezongen.
0: Ja, hij heeft ook. Ja, 70 gaat hij vooral zelf zingen. Dat is zijn mindere periode. Hij kon beter anderen laten zingen. Hij is vooral een begenadigd pianist. En dat ga ik zo meteen alvast uitleggen. Fats Domino, die altijd op wereldtournee was, ook uit New Orleans. Hè, want het woord New Orleans kan niet genoeg vallen, deze uitzending. Daar is toch de belangrijkste muziek in Amerika gemaakt, tijdelang. Fats die begeleidde zich altijd op de piano. Maar ja, die was voortdurend op wereldtournee. En ja, in die tijd moest je toch al gauw 40, 50 singles per jaar uitbrengen. Zeker Fats. En ze hadden een pianist nodig. En de 18-jarige Alan Toussaint die zei, nou, ik kan in de stijl van Fats kan ik piano spelen. Want dat is mijn grote voorbeeld. Oh ja, zeiden ze, ja. En toen heeft hij voor het eerst opgenomen een nummer van Fats Domino. Je had toen twee sporen bandrecorders. De zang die werd op het tweede spoor gezet. En de hele begeleiding lag klaar. Dus als toen Fats Domino terugkwam uit Sydney, toen hoefde hij alleen maar in te zingen. Hij zei, goh, goede pianist. Lijkt hem zelf wel. Nou, dat was dus het nummer I Want You To Know met Alan Toussaint op de piano.

Ja, niet van echt te onderscheiden. Het, ja, natuurlijk hoor je vooral de sax. Hè, we zijn eind jaren 50, waarin de sax een hele belangrijke rol in de muziek speelt. Maar de pianist op de achtergrond was Alan Toussaint. En nou, dat deed hij zo goed dat hij op een gegeven moment zo'n opdracht kreeg van: jongen, kan je niet een hele plaats maken? En dat werd dan The Wild Sounds of New Orleans. En daar staat één deuntje op, dat heet Java. En dat wordt dan later een enorme wereldhit van Al Hurd. En daarmee is het kostje van Alan Toussaint gekocht. Maar hier is een eigen uitvoering van Java.

0: Ja, lekkere korte nummers. We zijn jaar 50, 60. Hè. Dan mag het niet te lang duren. Ik heb dit nummer gehaat.
1: Oh ja?
0: ik had dansles. Heb jij dan nog op dansles?
1: Nee.
0: Jouw generatie, je bent 2 jaar jonger, die deed het niet meer, hè?
1: Nee, er was een Lansmeren dansschool. En die had nogal strenge kledingvoorschriften.
0: Oh, dat was het, ja.
1: Weet je wel, als je bijvoorbeeld met een spijkerbroek kwam, dan mocht je dan niet in.
0: En, nee.
1: Bepaalde schoeisel. Wij hadden toen een beetje laarsachtige schoenen. Nou, dat mocht ook allemaal niet.
0: Nee, mijn broer, die 2 jaar jonger was, die ging ook niet meer. Ja. En ik ben verwijderd van dansles. Onder andere omdat ik op dit verschrikkelijke nummer weigerde de maat te houden. Ja, wij begonnen een beetje los te dansen, beat te dansen.
1: Ja.
0: En John H. Herder heette die idioot die in Breda een dansschool had. Die draaide dan op het toppend van feestelijkheden, altijd het nummer Java van L. Hurt. Want dat vonden we wel een pittig melodietje. En dan kreeg hij de jeugd wel weer mee, dacht hij.
1: Ja. En wat voor soort dans moest je dan hierop doen?
0: Oh, we moesten misschien de foxtrot, de jive, het Engelse wals. Ja, noem maar op, dat hele reutemeteut kwam voorbij. En je moest dus ook de dames vroegen de heren. De heren vroegen natuurlijk de dames. Maar als het schrikkeljaar was, dan was het andersom. Dan stonden ze daar in een lange rij. Die meiden zagen er ook niet uit. Die waren ook allemaal in van die lelijke rokken gestopt door de moeders. Het was verschrikkelijk. Enfin, een ellendige jeugd gehad, maar we zijn er overheen gekomen.
1: Ja,
0: dit nummer Java, dat brengt pijnlijke herinneringen weer boven.
1: Ja. Ik hoorde van jongens die er wel op gezeten hadden. Die zeiden, ja, aan de ene kant van de zaal stonden de jongens, aan de andere kant de meiden. En dan kwam het, klapte de dansleraar in zijn handen. En dan moesten de jongens op de meiden afsnellen.
0: Ja.
1: En dan was het altijd zo. Ja, ze liepen natuurlijk allemaal op de leukste meiden af. En heel pijnlijk voor een paar dames die er overbleven.
0: Maar ja, dat waren de sukkels die zelf niet hard durfden te lopen. Dus ja, op die manier hadden we toch mooie stelletjes bij elkaar. Alan Saint, hij heeft talloze pseudoniemen gehad. De eerste platen die maakte, The Wild Sound of New Orleans, was onder pseudoniem Toussaint. T-O-U-S-A-N. Verder heeft hij geschreven onder de naam Naomi Neville. Die kom je heel vaak tegen in de muziek. Dat is de naam van zijn moeder. En daar schreef hij ook onder, misschien vanwege belastingtechnische redenen. En dan had hij ook een bandje, dat heette Alan and Alan. Dat is gewoon Alan te zijn. En dan nam hij 2 keer hetzelfde nummer over. Op Beverly Baby, maar ook in een nieuwe versie, Heavenly Baby.

0: Ja, een mooi duet van Ellen en Ellen. Maar hij heeft gewoon zijn eigen stem twee keer gedubt, zoals je merkt. Ja, en dat gaat mooi door elkaar heen. Een echte platenproducer. Ja, daar had hij eigenlijk toch de meeste lol in om andere mans talenten groot te maken met zijn eigen composities. Ja, hij heeft onder allerlei pseudoniemen nog platen opgenomen. De Stokes bijvoorbeeld ook. En nog de Rubaiyats, Willie and Ellen. En ik kom heel vaak dit soort plaatjes in grabbelbakken tegen. En vaak staat er dan als componist Neville. Maar dat is dus allemaal Ellen Toussaint.
1: Ja, okay.
0: En die heeft al allerlei pseudoniemen. Heeft hij in het begin van zijn carrière dus gewerkt. Maar op een gegeven moment maakt hij de overstap naar de grote studio's. Ze zeggen, jongen, je hebt te veel talent om zelf op het podium te staan. Help de anderen. En dan komt er een string aan wereldhits die hij gaat produceren. De eerste is van Ernie K. Doe. En dat weet je het al, hè? Mother in law. Mother in-

0: Mother-in-law. Dat is een schoonmoeder, hè?
1: Ja.
0: De schoonmoeder in de popmuziek. Daar is ook veel over te vertellen. Van Ernie Cadeau. Of Cadeau, wat je moet ook zeggen. Die een grote hit had geproduceerd dus door Alan Toussaint, om wie alles draait deze uitzending. Ernie Cadeau had daarna nog een mooi nummer. Dat heet A Certain Girl. Misschien kun je die zo eerst even opzetten. Mm-hmm. En daarna krijgen we dan de versie van de Yardbirds van hetzelfde nummer. Want op de allereerste single van de Yardbirds staat een Alan Toussaint compositie.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, die kennen we niet. Ben ik ook pas door mijn...
1: Is dit een achterkant van de...
0: Dat is de achterkant toen geweest.
1: Een Good Morning Little School Girl misschien?
0: Nee, van I Wish You Would.
1: Oké. Okay.
0: Dat is het allereerste singeltje van de Yardbirds. Helemaal geflopt. Maar goed, laten we eerst even naar Ernie Cadeau's versie luisteren van A Certain Girl.

dat is een typische begin jaren 60 sound nog, hè, van Alan Toussaint. Het grappige is, het is uit 62. En twee jaar later wordt hetzelfde nummer door de Yardbirds opgepikt. En daar zie je eigenlijk dus de overgang van de New Orleans beat naar de British beat. Hetzelfde nummer, maar compleet anders. En het blijft een Toussaint-compositie. De Yardbirds.

Ja, A Certain Girl in twee uitvoeringen. De sax-uitvoering van Ernie K. Doe, of Doe. En The Yardbirds. En dan heb je dus voor het eerst de gitaarsolo in hetzelfde nummer. De Fortune Teller, dat kennen we van de Stones. Je hebt de laatste gedraaid van The Who. En het origineel is dus ook weer van Alan Toussaint. En de oorspronkelijke zanger is Benny Spellman.

Ja, een leuk nummer blijft het. The Fortune Teller. Die zijn eigen geluk in feite heeft voorspeld. Ja, zijn grootste ontdekking is misschien wel de Queen of Soul van Alan Toussaint. Kijk, de King of Soul, ja, daar zijn er vele die daarvoor in aanmerking komen, van James Brown tot Ray Charles. Maar Irma Thomas is zonder twijfel de mooiste, beste zangeres op het genre. En de Aretha Franklin fans roepen nu boe, maar dat kan mij niet schelen. It's Raining is in der tijd helemaal geen grote hit geweest, maar is inmiddels een klassieker geworden. Irma Thomas.

Ja, It's Raining. Dus met dat andere nummer, Ruler of My Heart. Een van de mooiste platen die zijn opgenomen in die jaren door Irma Thomas. Ruler of My Heart. Ruler of My Heart. Nou ja, kwam er redelijk uit. Is opgepikt door Otis Redding. En die maakte ervan Pain in My Heart. En als je dan naar de componist kijkt, dan staat inderdaad Naomi Neville, oftewel de moeder van Ellen Toussaint. Mm-hmm. Maar die moeder had helemaal geen talent hoor. Het was gewoon Ellen Toussaint zelf. Otis, die zingt nu Pain in My Heart.

0: Ja, Pain in My Heart maakt je van. Eigenlijk Ruler of My Heart, zoals Irma Thomas het zong. En de Stones, die zingen dat ook zo, hè?
1: Pain in My Heart, ja, die inderdaad.
0: Pain in My Ass, zeggen ze tegenwoordig.
1: Oh ja, zou dat zo zijn?
0: Dat is weer iets anders. Oké, ja, hij schreef een rits aan hits, To Saint. Onder andere ook voor Chris Kenner. Chris Kenner, die kennen we als de oervader van The Land of the Thousand Dances, waar ook deze tussen twee een rol in heeft gespeeld. Maar hij maakte ook de hit I Like It Like That. En dat kennen we weer van Dave Clark 5. En hier wederom het origineel uit New Orleans. Nu gezongen door Chris Kenner.

Ja, gepikt door de Dave Clark 5. En die hadden de grote hit met I Like It Like That. Compositie uiteraard weer van Toussaint. En ja, ik zei al eerder, hij heeft vooral voor Lee Dorsey een hele hoop hits geschreven. Holy Cow, Get Out of My Life, Woman. De mooiste nummers. Iets minder bekend, maar daarna als kreet zeer beroemd geworden. Dat is het nummer Yes, We Can. Dat is door Obama overgenomen. En inmiddels door onze eigen minister-president. Yes, We Can van Lee Dorsey.

0: Ja, een heel curieus nummer. Yes, We Can van Lee Dorsey. Een beetje op het einde van zijn carrière. Geschreven weer door Alan Tresvant, uiteraard. Een veel langer nummer. En je hoort hier ook de overgang van de soul naar de funk.
1: Ja, zeker. 70 was het, 1970 het uitkwam. We hebben het even opgezocht. En het is te horen. Ja, het is
0: dat hoor je, hè? Ja. Ja. In hetzelfde jaar 1970 komt Tresvant weer als zanger tevoorschijn. Hij heeft zijn salaris goed verdiend. Ik denk dat hij multimiljonair is na al die hits. En hij besluit dan even van zijn eigen favoriete composities een kleine CD te maken. Die komt eruit onder de naam Tresvant. En hij is later weer heruitgegeven onder de titel From a Whisper to a Scream. Het is een vrij moeilijk te vinden plaat. En daar staat een van zijn mooiste nummers op: Everything I Do Gonna Be Funky. Ook weer door Lee Dorsey gezongen. Maar nu in de uitvoering van de master himself. Met Mac Rabenek, oftewel Dr. John, op orgel en gitaar.

Ja, van zijn soloplaat Toussaint. Everything I do gonna be funky. Alan Toussaint. En ja, dan meet hij zich een afro-kapsel aan. Een afro-kapsel wordt dat ook wel hier naar genoemd. Hij ziet er echt uit als een activist in de jaren 70. Maakt 3 albums die het geen van drieën goed doen. Eigenlijk vind ik het ook mindere muziek. Ja, heel erg funky in de stijl ook van James Brown. Maar dan wat softer. Ze heet Live, Love and Face. Zijn tweede album is dan beroemd geworden door het nummer Southern Nights, gelijknamig. En dan nog een CD Motion, een album Motion. Het nummer Southern Nights is een wereldhit van Glen Campbell geworden. Maar de oeruitvoering staat natuurlijk op een van zijn eigen albums van Toussaint. Nu komt hij, Southern Nights uit 1975.

0: Ja, een compleet andere uitvoering dan de hituitvoering van Glen Campbell. Nou, een beetje psychedelisch, hè?
1: Zeker.
0: Een rare uitvoering.
1: Vervormde stem ook.
0: Ja. Leuk. Maar ja, dat is zijn allergrootste hit geworden. En talloze malen gecoverd. En tot aan zijn dood zal hij dat nummer gaan spelen. Hij is overigens geboren in 1938. En uiteraard in New Orleans. En daar had hij ook zijn eigen studio. Dat was de Sea Saint Recording Studio. En in 1986 verzamelde hij dus alle muzikanten uit New Orleans. En ook weer Dr. John erbij, maar ook Ernie Cadoux. Want de grote Willie DeVille zou langskomen voor zijn ode album Victory Mixture. Waarin hij de grote hits uit New Orleans van een eigen interpretatie voorziet. Dat is een beetje onderschat album in de discografie van Willie DeVille. Prachtige uitvoeringen. En we hebben al Pain in My Heart gehoord van Otis Redding. Dat was eigenlijk Ruler of My Heart van Irma Thomas. En nu hoor je dus Ruler of My Heart van Willie DeVille.

Run Off My Heart. Ik krijg altijd kippenvel als ik dit nou hoor. En dat is de Alan Tessijn compositie door Willy DeVille gezongen. Ja, en lang verhaal. Op een gegeven moment breekt dan de storm uit in New Orleans. De storm die onder de naam Katrina bekend staat. En die hele studio spoelt weg van Alan Tessijn. Al zijn instrumenten, zijn piano's. Hij staat weer op het complete niets. Hij moet de stad uit. Hij is een paar dagen vermist geweest. Overigens net als Vince Domino. Hè. Die was ook een tijdje kwijt. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om een album te gaan maken samen met Elvis Costello. The River in Reverse uit 2006.

0: laatste levensjaren de prachtige live plaat Songbook. Dan hoor je Get Out of My Life Woman in de auteursversie. Dat wordt dan gevolgd door een piano-uitvoering van de beroemde ballad St. James Infirmary. Dit was Alan Toussaint.
1: En dit was het eerste uur van onze afstofsessies, hè?
0: Ja, de grote schoonmaak.
1: Volgende week zijn we er weer, maar met een heel ander programma.
0: Nou en of.
1: Oké, nou, dag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. De politie onderzoekt of een grote brand bij een dessertbedrijf in Ermelo is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit op een industrieterrein en verwoestte het pand volledig. Volgens de politie wordt een misdrijf niet uitgesloten en zijn onder meer camerabeelden bekeken. Of er al verdachten in beeld zijn, is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de diplomatieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. En Oekraïne heeft opnieuw de Russische olie-industrie aangevallen en daarbij twee olietankers geraakt in een haven aan de Zwarte Zee. Volgens president Zelensky zijn de schepen niet langer inzetbaar. De tankers maken deel uit van een schaduwvloot om sancties te omzeilen. Met de aanval probeert Oekraïne Rusland economisch verder te verzwakken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden.

0: En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.
2: Muziekvrienden, we gaan naar het noorden, naar Friesland, naar het Top Hole platenlabel. Dat iets te vieren heeft.

En de band die je hoort is Brimstone. Het is reggae uit Dokkum. De band toerde in Ierland, bracht op diverse labels via Top Hole singles uit in Nederland. En hun LP werd ook in Spanje uitgebracht.

Nou, zoals gezegd, Top Hole heeft iets te vieren. Het is het platenlabel dat je misschien kent van bands als de Boogies, It Dokkumer Lokaaltje, Social Security en zelfs de Amsterdamse Raggende Mannen brachten er een plaat op uit. En de enige plaat waarop je ondergetekende zingend, soort van zingend, kunt aantreffen, kwam ook uit op Top Hole Records. Begin jaren 80 in een productie van Michiel Hogeboezem, met ook Robert ter Brink daarop en Hubert van Hoofd. Daarover straks meer. En we trappen echt af met de allereerste single van het Top Hole Records label. Het was New Shoes van de Engelsman Mark Foggo. En wij draaiden dat nummer in de tijd ook in de Noon Show bij de KRO. 1980 is het dan.

0: Er bestaat geen apart Fries woord voor de term koffietafelboek. Dus houden we het gewoon hierbij. Wat gebeurd is, is dat Top Hole Records dit jaar iets te vieren had. En dat deed met onder andere een klein koffietafelboek. Dat heet Top Hole Records 46 jaar eigenwijs. Nou, het is echt een schitterend boek, prachtig vormgegeven. Helemaal in eigen beheer, dus heel spannend natuurlijk voor de mensen van Top Hole om te kijken of dat boek nog een beetje uit de kosten kan komen. Maar er is redelijk al wat aandacht voor, dus dat gunnen we ze van harte. En ik lees even iets voor uit de intro, geschreven door popjournalist, muzikant en labelbaas Jan van der Plas. Om een platenlabel te runnen moet je een beetje van lotje getikt zijn. Want wie gaat er voor zijn lol gesprekken aan met muzikanten als: we hebben de verkeerde mix opgestuurd, kun je die nog een keer terughalen bij de perserij? Het gat van de single zit niet in het midden, die moet over. De bassist wil niet dat we dit nummer uitbrengen en dreigt ons een proces aan te doen. En hoe kom ik in godsnaam aan een barcode? Om maar te zwijgen, zo schrijft Jan van der Plas, over failliete distributeurs, ongefundeerde slechte recensies en het altijd op de loer liggende geldgebrek. Dit is een andere plaat uit de begintijd van het Top Hole Records label. Die draaiden we ook wel eens een keer in de Noonshow, volgens mij. Social Security, de band van de man die het label oprichtte, Josh Heyer, of vroeger Jos Heyer. Dit is Hate.
1: I hate

Ja, Josh Heyer dus. En in zijn prachtige intro schrijft Jan ook nog even iets over Jos. Om zo'n label te kunnen beginnen moet je een beetje prettig gestoord zijn, maar vooral ook gedreven, slim en tactvol. Allemaal kwalificaties die van toepassing zijn op Josh Heyer, de held van dit boek. Als jongerenwerker bij het Pakhuis in Heerenveen kwam het op zijn pad om een verzamel-LP uit te brengen van bands die daar repeteerden en optraden. Het leverde een ongelooflijke hoop gedonder op, maar vormde ook de juiste leerschool om een platenlabel te kunnen starten. En op dat label kwam ook uit deze plaat van Weekend at Waikiki. We draaiden het volgens mij wel eens in de wereld. Het was midden jaren 80, heel erg ethisch. Deed mij een beetje aan denken aan de Associates, die iets eerder waren in de jaren 80, die Engelse band. This is Love is the Most Peculiar Way van Weekend at Waikiki.

En ik schreef Jos, die ik van vroeger wel ken... ik schreef hem van... doe eens een lijstje met favorieten van jou... uit de geschiedenis van Toppo. En dat kwam. En daar ga ik nu een aantal dingen uitdraaien. Niet alles, want ik wil zelf ook nog wat dingen laten horen... die mij aanspraken. Ongelooflijk van Mam... was denk ik wel de grootste hit, schrijft Jos. Het haalde de tipparade in de Nederlandstalige top 20. Oh, het haalde de tipparade en schopte het tot in de Nederlandstalige top 20. Bedoelde hij waarschijnlijk.

Sammy America was dat, zijn band Mom. En een ander liedje wat Josh aanraadt is I'm Not Down van Dandruff. Werd geproduceerd door Tom Holkenborg van Junkie XL. En nu residerend aan de Amerikaanse westkust, waar hij allerlei soorten muziek maakt. Filmmuziek, gamemuziek. En volgens kenners, schrijft Josh, kon Bad Religion een puntje zuigen. De punkband Bad Religion, ook uit de jaren 80 trouwens, een erg goede band, kon een puntje zuigen aan de vitaliteit van dit album dat Dandruff toen uitbracht. Zeer ondergewaardeerd, mag ik wel zeggen. Had een legendarische status moeten hebben. Maar wat niet is, kan nog komen.

Ja, en deze moeten we natuurlijk ook draaien. Echt een favoriet uit de wilde wereld. Middenjaar 80 bij de VPRO. Meh van de Boegies, schrijft Josh. Het werd door Kees van Kooten een hoogtepunt van Nederlandse anarcho-poëzie genoemd. Een nummer dat zelfs gecoverd werd door de Turkse band Rashid.

0: Boogies waren dat. En dit is het kortste lied ooit uitgebracht op Top Hole Records. Het is 5 seconden lang. Knippen met je ogen en het is weer voorbij.
1: Nee, is niks.
0: En dat was natuurlijk Bob Fosco en zijn rachende mannen, waar ik echt fan van was. En volgens mij draaiden we in de wereld, Wilde Wereld ooit hun allereerste cassette al. En toen later op tv hadden we ze ook in Onrust. En rond die tijd brachten ze een plaat uit bij Top Hole, waar ook dit nummer op stond, wat ik erg goed vond. Hij moet erin, de rachende mannen.

En niet alleen bands uit het noorden, dus Friesland en Groningen, brachten hun platen uit op Tophal. Dus nee, de Raggende Mannen draaiden we net al uit Amsterdam. En dan was er ook een band uit Esch in Brabant. Die hebben nu het record van de duurste plaat uitgebracht op Top Gun Records. Het is een plaat die op Discogs normaal gesproken ongeveer 150 tot 170 euro moet opbrengen. Maar laatst op eBay verkocht werd voor maar liefst 400 euro. En daarom onlangs opnieuw uitgebracht met meer nummers en wel via distributie bij Excelsior Recording. Nieuw leven voor Tophal. Dit is de band Da Kloet met het nummer Empty Room. Op het album komt het voor A Lot of Memories.

Deze band mag natuurlijk ook niet ontbreken. Draaiden we vroeger ook bij de VPRO in de jaren 80. It Dokkumer Lokaaltje. Ze spelen nog steeds, volgens Josh. Ze brachten onlangs de LP Loop of Sloop uit. En daarvoor Trump in Makkum. Dit nummer komt van de LP met, zoals de nette dames van platenwinkel Vink in Groningen zeiden, de moeilijk te verteren titel Wil met u neuken. Dus ja, de plaat met de meest aanstootgevende titel in het repertoire.

En dan had je nog The Visitor, een van de bands die de Friese Bries op de kaart zette. Ook met Weekend at Waikiki, een van de eerste westerse bands die in het Oostblok toerde. The Visitor heeft ook een bassist gehad die nu voor velen een aanstootgevende figuur is, namelijk Telegraaf-columnist Weird Duck. Het is maar de vraag wie of wat aanstootgevender is, schrijft Josh mij.

Ja, dan moeten we toch even over die single hebben die wij opnamen in 1981 voor Top Hole. Of het liep eigenlijk via Joost en Draaier, Willem van Kooten, via zijn platenlabel. Maar we kwamen uiteindelijk bij Top Hole terecht. We wilden een soort carnavalsnummer maken ter afsluiting van het programma dat we toen hadden gemaakt voor de KRO op Radio 3, of Hilversum 3 zoals het toen heette, de Noon Show. Dus wij waren Robert de Brink, Hubert van Hoven en ondergetekende. En Robert en ik schreven een tekst en dachten dat hij wel leuker zou kunnen klinken op de melodie van Dans je de hele nacht met mij. En we hadden stiekem de hoop dat we daarmee een geweldige carnavalshit zouden scoren. En Willem van Kooten had er ook wel vertrouwen in. Dus ja, dan kan het niet echt meer mis, denk je. Nou, dat ging het dus helemaal mis, want het werd volgens mij nooit gedraaid op Hilversum 3. Want we waren ook niet een beetje. We waren een beetje de kwajongens toen van Hilversum 3 en hadden niet heel veel vrienden onder de collega's. Dus dat hielp ook niet om deze plaat op te stuwen in de vaart der volkeren. Dat gebeurde dus niet. Het werd een geweldige flop en ik vind het leuk. Dankzij Josh heb ik de digitale versie van het nummer kunnen bemachtigen. Nou, ik weet niet hoe lang, maar we gaan er even naar luisteren.

De Bazuin noemden we de uitvoerende toen. De Bazuin was een hoorspel wat we hadden in de Noemshow. En goed, nou, dit hadden we dus als een jeugdzonde die ik je even niet wilde onthouden. We gaan naar de band Deinem. En dit is een Friestalig nummer van die band. Het heet Wier.

We gaan naar de volgende plaat van het lijstje van Josh Heyer. En dan ga ik een hele lange titel uitspreken. Evelyn is placing strips of pale orange ginger delicately in a pile next to a small porcelain dish filled with soy sauce. De langste titel van een topholnummer schrijft Josh tot nu toe. Van de Groninger Moon Lizards. Met daarin onder andere Jurgen Veenstra.

En dit waren de Moon Lizards. En de volgende band maakte een plaat in 1994 voor het Top Hole label. En daarover schrijft Josh Figurehead. Is van een band die heet Magic Fish. Met zanger Rocco Osterman. Volgens mij is dat nog een vriend van mij op Facebook. Rocco Osterman, die momenteel met de Niemanders door Nederland trekt en daar zeer veel succes mee heeft. Dit was de grootste vis op Top Hole.

Ja, en dat was de band Magic Fish. We gaan bijna afsluiten. Hier nog even de schrijver van het prachtige intro van het boek. Wat je dus in ieder geval even moet gaan checken. Het ligt in de nodige boekenwinkels, heeft Jos me verzekerd. De schrijver van het intro was Jan van der Plas, muziekjournalist, maar ook bandlid van Les Azous. En die brachten op Top Hole ooit dit nummer uit. Crazy World.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept de defensieminister Jesse Gulls op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. Twee activisten van de Gaza Flotilla blijven langer vastzitten in Israël. Een rechter heeft hun detentie met 2 dagen verlengd nadat ze eerder werden opgepakt bij een actie met hulpschepen richting Gaza. De twee worden gezien als organisatoren van de vloot en worden ondervraagd. Volgens hun advocaten klagen ze over hun slechte behandeling tijdens hun detentie. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de politieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Dit was het nieuws. Goodbye.

Amos Milburn was dat met een hit uit 1956, de Chicken Shack Boogie. En dat nummer komt voor op een prima dubbele LP die op het United Artists label is verschenen een tijd geleden. Die heet The Many Sides of Rock'n'Roll. Een zogeheten verantwoorde compilatie, goedgekeurd door de Vereniging van Nederlandse Rock'n'Roll Recensenten. We gaan in dit uur nog wat platen draaien. We hebben 2 uur achter de rug met twee personalities uit het Amerikaanse popwezen. Chip Taylor een uurtje en Randy Newman een klein uurtje. Chip Taylor is hier nog steeds trouwens. Hij zit nog steeds in de studio wat te kijken, te praten en te spelen. We gaan in dit uur nog luisteren naar Neil Young, Bob Dylan met de band, de Souther Hillman Furay band, Jerry Goffin. Nou ja, te veel om op te noemen, zou ik zeggen. Vorige week heb ik heel laat in de VPRO Vrijdagavondshow, ongeveer om 2:15, al 2 nummers kunnen draaien van de nieuwe LP van Neil Young, die toen... Wat een lawaai. Oh, dat is Chip Taylor. Chip? Oh, hij gaat nu weg. Nou ja, doet er niet toe. Van de LP van Neil Young, die toen nog niet uit was, maar nu ondertussen bijna uit is, heb ik begrepen. Het is een beetje een verwarrende zaak met die plaat. De plaat heet in ieder geval On the Beach. U heeft er waarschijnlijk al, zo niet in dit programma, dan voor in andere programma's op Hilversum 3 al het een en ander van gehoord. Het is een zeer merkwaardige plaat, een vrij goede plaat dat wel, maar het zijn allemaal volkomen nieuwe nummers op 1 na. En er staat niets op van de nummers die we verwachten eigenlijk, die we al eens een keer ook in dit programma hebben kunnen horen. Zoals ze getaped waren van een concert dat Neil Young in Londen had gegeven, getaped door Constant Meyers toen. Allemaal volledig nieuwe nummers dus. En het voegt allemaal maar weer toe tot een zeer grote mystiek rond de heer Neil Young. In ieder geval luisteren naar Walk On.

0: Jan Lonkers in de zomer van 1974 op de vrijdagavond op Hilversum 3. Hij draait het nummer van de nieuwe LP van Neil Young, On The Beach. En daarvoor hoor je hoe Sjefko van Oekel een jingle van had gemaakt voor Jumping Johnny Jonkers. Jonkers dus met een J in plaats van Jonkers met een D. Winter Schippers humor, zullen we maar zeggen. Op 82-jarige leeftijd overleed hij onlangs, Jan Lonkers, op zaterdag 18 april 2026. Maar over de 80 of niet, op 40 Radio was Jan nog kort voor zijn overlijden te horen als de man die enthousiast de nieuwe plaatjes aanprees die hij net had ontdekt. Die drijfveer, heb je dit gehoord? Heb je dat gehoord? Bleef zijn brandstof om ook na vele keren afscheid steeds weer achter de microfoon te kruipen. Oud-collega's op 40 Radio bleekten eerder al terug op Jans muzikale erfenis. In Songs and Stories gaat het nu over Jans erfenis als radiomaker. Ikzelf ben, naast enthousiast platenverzamelaar, ook verzamelaar van historische audio. Uit mijn eigen archief vandaag een trip langs de Joe Blow Show, de VPRO Vrijdagavondshow, Amigos de Musica, de Suite, Concert Radio en andere programma's van Jan. Amigos de Musica lijkt de titel die het meest is blijven hangen, toch bestond hij maar net 3 jaar, van eind 1975 tot voorjaar 1979. Zometeen naar de Amigos, eerst naar 1972, de vrijdagavond op Hilversum 3.
1: U luistert naar de VPRO Vrijdagavondshow.
2: Put your ear to the radio.
3: Dit is een reportage in samenwerking met WBAI Pacifica in New York van ons team in Amerika, Peter Flick en Ineke van den Bergen.
4: Ineke van den Bergen die woont in New York op het ogenblik. En ze heeft daar een interview gehad met John Lennon en Yoko Ono, die ook al geruime tijd in New York wonen, om precies te zijn in Greenwich Village. Ineke van den Bergen begon haar vraaggesprek met de opmerking dat een hele hoop mensen nu wel genoeg hebben van de schijnbaar eeuwige strijd tussen John Lennon en Paul McCartney.
5: I think there are a lot of people bored by the fights between you and Paul. When will they stop?
6: The people that are least bored are the press and the media. They like it most. But Paul and I have stopped. It's just that nobody's noticed.
5: Right?
6: The people who really enjoy Paul and I fighting are the media who misquoted and made the best use of whatever Paul and I said. And Paul came round here the other night and showed me a lot of clippings which he never said, which the press said he said, which would then infuriate me, and then I would answer Paul, and then they would do the same to what I said and then infuriate Paul, when in fact neither of us are saying anything. It was the press. So for the benefit of the press, and especially the British press, it's all over. Because we met, and it's all over. The four of us met. That is Yoko and John and Paul and Linda. And it's all finished.
4: John Lennon en Paul McCartney hebben dus blijkbaar hun ruzie nu bijgelegd. Met Yoko Ono en de Plastic Ono Band gaat John Lennon straks op tournee, nadat hij deze maand met de groep heeft gerepeteerd. Hij wil bij zijn live concerten, ook in Holland, zoveel mogelijk het publiek laten meedoen op de een of andere manier.
7: I mean, Plastic Ono is you, you know.
6: Yeah. Our first announcement, it was Yoko's idea that you are the Plastic Ono Band. The first adverts that went out said you are it. We don't want to just go up and be like God on stage. We want the audience to do something as well and for them to participate some way or other. And how they do that, we'll have to work out when we go out on the road. But I'm not. We don't want to stand up there like Jesus and Buddha, and people just overawed watching these so-called superstars. They have to do something too. So get ready if we come to see you.
5: You will be in Holland, you think?
6: We'd like to go everywhere. You know, we'd like to go to America. I mean, it's some bits of stories have gone out to the press. I mean, what we'd like to do is to be able to go and tour America and then to tour China and Russia and go to Holland and Europe and Britain and go everywhere. And I hope we can do it in the next 2 years, you know. First of all, we get that, the group together.
7: And you know. Remember that we did the bed-in in Holland, you know?
6: Yeah, but they want to hear some rock.
7: Yes, but we might just do that, you know.
6: Yeah. Mm. It'll probably be Amsterdam if we come anyway.
7: Yes, it will be.
6: Yeah. We'd like to come, that's for sure.
5: Yeah.
4: John en Yoko hebben een tijd geleden een aantal politiek getinte nummers opgenomen. Nog niet in een studio, maar thuis op een eigen bandrecorder. Het zijn nummers die over actuele zaken handelen. Eén daarvan gaat over de gevangenisopstand in Attica. In de gevangenis van Attica in de staat New York. Gevangenisopstand die, zoals je zich misschien nog wel kunt herinneren, bloedig werd neergeslagen. Hier volgt het nummer Attica State van John Lennon en Yoko Ono.

0: Zeg Wim, andere bromfiets?
1: Nee, een ander hoofd.
0: Oh, het is Wim helemaal niet. Dames en heren, de Joe Bloosje wordt vandaag gepresenteerd door Jan Donkers en iemand die hier naast mij is komen zitten.
1: Een of andere waanzinnige langharige.
0: Pas op.
1: Ja.
0: Controle.
1: Hè, het was net even een heel gedoe hier met die twee stoelen. Hè? Want deze discjockeytafel is hier berekend voor één persoon.
0: Ja.
1: En wij zijn altijd met z'n tweeën. En dat wordt, nou, ik kon er niet meer tussen, weet je.
0: Nou ja, dan had ik het bij mijn eentje gedaan, hoor.
1: Ja. Laten we beginnen. Dit zijn de coasters in het grijze verleden. Zoals dat altijd genoemd wordt. En met Charlie Brown.
2: Why is everybody always picking on me?

0: Ja, u hoort het goed. En hoe dat allemaal klinkt, geweldig. Mag ik u nog één fragment laten horen?
1: Wat wordt dat fragment, Jan?
2: Dat is, even denken hoor. Dat is Ray Cooder, ja. Met het nummer van zijn eerste en enige LP, Do Re Mi.
0: Nou, ik heb zelf zo'n 6000 LP's thuis staan. En ik zie alles wat eruit komt. Maar een dergelijke presentatie krijg ik maar zelden onder ogen. En nu gaan we dansen.
1: Ja, laten we dat gaan doen.
2: Ja, de dansen zal dan gaan op de tonen van Jimi Hendrix. Het zal, wat we nu gaan horen, zal vele Jimi Hendrix-fans genoegen doen. Want Vincent van Engelen en Hugo van Gelderen die duwen me net geheimzinnig een doosje in mijn handen waar een bandje in heeft gezeten met de twee laatste studioopnamen, klopt dat? Dat zijn Johnny B. Goode en Blue Suede Shoes, zeer bekende nummers, die Hendrix inderdaad nooit op de plaat heeft gezet. Ik heb Johnny B. Goode één keer horen vertolken door Hendrix. Dat was in een film die in de Cinetol heeft gedraaid, een paar maanden geleden.
1: Toen werd het rockfilmfestival.
2: Ja, maar dit, je weet zeker dat het studiowerk is dit.
3: Dat
2: werd verteld. Hé, en hoe kom je aan die band?
3: Ja, nou, Vincent en ik zijn een avondje aan het stappen geweest met een paar platenmensen uit Frankrijk. En van het een kwam het andere, van de ene slok kwam de andere slok. En nu ligt hij hier bij jullie.
2: Dus Hendrix fans, ga vaker het café in, wie weet dat je tegenkomt, zou ik zeggen. Zullen we gaan luisteren? Dus Johnny B. Goode, Jimi Hendrix.

0: de Joe Blow Show, waarmee Jan in 1971 als DJ/presentator debuteerde. Op vrijdag tussen de middag op Hilversum 3. Deze twee uur werden al snel de thuishaven voor, wat je kan noemen, de betere popmuziek op Hilversum 3. Zo hoorde je in dit fragment hoe twee collega's van de NOS met een onder dubieuze omstandigheden achterovergedrukte tape van de toen net overleden Jimi Hendrix naar Noordhoek en Donkers kwamen. Immers in de Joe Blow Show zou die opname het best tot zijn recht komen.
1: Alweer een Joe Blow primeur!
0: In 1972 verruilt de VPRO zijn twee uurtjes dagzendtijd voor een flink deel van de vrijdagavond. Wim Noordhoek, Han Reiziger, Rick Saal en Jan Donkers gaan alle vier een uurtje doen. Jan, het uur tussen middernacht en 1.
2: En nu hebben we van 12 tot 1 Jan Donkers met de VPRO Vrijdagavondshow.
3: This is Ry Cooter speaking. VPRO Radio. Your progressive music station. You just gotta sing it with Sleepy John's ironic voice, and I don't know if I can muster that, but this'll suffice for the time being.
0: Ry Cooter in de VPRO-studio in 1973. 5 jaar eerder, in 1968, is Jan nog de reporter die wat onzeker en zeer zorgvuldig articulerend Bob Dylan special aankondigt.
4: We laten u het komende uur opnamen horen van de Amerikaanse dichterzanger Bob Dylan. Opnamen die nog nooit op de plaat zijn vastgelegd. Het zijn opnamen die via allerlei geheimzinnige kruipdoor-sluipdoorwegen tot ons zijn gekomen. En het gevolg daarvan is onder meer dat de opnamekwaliteit vaak nogal te wensen overlaat. Dat is natuurlijk jammer, maar we hadden de keus tussen helemaal niets of dit, en we hebben hopelijk met uw welnemen tot het laatste besloten. De eerste opnamen die we laten horen moeten al van vele jaren geleden dateren, te oordelen naar de stijl waarin Dylan speelt en zingt, waarschijnlijk uit ongeveer 1962. U hoort eerst Cocaine Blues en daarna een nummer waarvan we de titel niet konden thuisbrengen. Het nummer gaat over een jeugdige delinquent die zich nog maar het best thuis voelt in inrichtingen en gevangenissen. Hij wordt daar na enkele malen wegens ruimtegebrek niet meer toegelaten en vervalt, zoals het gaat, van kwaad tot erger. Maar eerst Cocaine Blues.

0: buiten. Flerk, zeg maar het.
1: En dat was nog even een toegift van Fred Haché. Hallo Ijf.
2: Dag Jan.
1: Wat leuk dat je nog zo laat helemaal naar de studio bent gekomen.
2: Ja, ik moest wel ontzettend snel rijden. Ik kom uit Arnhem. Zeg maar, ik wil je even wat vragen, ja. Jan. Is dit een rechtse uitzending streeks?
1: Ontzettende rechtse uitzending, ja. Ik kan er niks aan doen. Hoezo? Heeft dat er iets mee te maken?
2: Dan weet ik wat ik zeggen moet.
1: Je weet wat je zeggen moet. Hey, hier is het allemaal mee begonnen, hè? Met deze plaat.
2: Met deze plaat.
1: Hoe lang heeft hij in de top 10 gestaan?
2: Een week of 6, 7, 8, 9, 10.
1: Fantastisch, hè?
2: Ja.
1: En wanneer gaat Plafond weer een nieuw nummer met je maken?
2: Deze week of volgende week, dat weet ik nog niet precies, want ik heb Plafond niet gesproken. Mm-hmm. Maar er gaan weer hele gekke toestanden gebeuren.
1: En wanneer denk je dat het in... Weet je al een titel?
2: De ene titel is, die weet ik dus zeker, dat is Pollens wat een heisa is het hier.
1: Prachtig.
2: En dat wordt weer helemaal te gek, joh.
1: Je hebt het ontzettend druk, heb ik gehoord. Hè?
2: Ja, ik heb het
1: dag en nacht op, met je eigen disco-show ook. En met kerstmis komt er geloof ik een
2: extra special. Ja, nou, zeg.
1: Vertel daar
2: daar ben ik weer helemaal vol van, dat wordt weer geweldig. Namelijk 27 december, op een donderdag uiteraard. Dan krijgen we weer een enorme kerstshow met de hele servetten-clan. Of laat ik liever zeggen Haché-servet-clan, want Fred Haché, Harry Touw doet ook weer mee. Mm-hmm. En daar ben ik erg blij om. En Rijk de Gooier doet mee. En dan natuurlijk Sjefke van Hoekel en Gerrit de Boef. Nou, het wordt weer prima.
1: Er komt ineens iemand hier de studio binnenlopen en die gaat achter de microfoon zitten. Mag ik even uw naam hebben, misschien?
3: Sjefke van Hoekel.
1: Oh, pardon.
3: Aangenaam. Pardon, reeds.
1: Ik heb een verzoek aan u. Ik heb vorige week een quiz gedaan. En die wou ik hier even... De uitslag daarvan wou ik even door dit programma heen gaan strooien. Het was ik heb een plaat gedraaid en ik heb de luisteraars gevraagd... wie de zanger was van dat nummer. Oh, pardon, er ligt iets op u. Oh, nee. Dat gaat alweer, hè? Zo. Ik heb dus gevraagd wie de zanger van het lied was. Ik kan ondertussen zelf de uitslag wel even bekendmaken. De zanger was namelijk Gene Clark. Maar dat heeft er verder helemaal niets mee te maken. Nu waren er een aantal luisteraars die dat goed hebben geraden. En hun namen heb ik hier op een aantal papiertjes geschreven.
4: Oh, yes.
1: Nu zou ik u ontzettend vriendelijk willen vragen om als notaris op te treden.
4: Nou.
1: En hieruit... De juiste winnaar te kiezen.
4: Mm-hmm. Nou, ik moet u zeggen...
1: En een woord van bemoediging ook toe te spreken ook.
4: Ik moet u wel zeggen...
1: Want het is dus een ontzettend belangrijke stap in hun carrière.
4: Inderdaad, ook. Ik ben maar een eenvoudige boerenlul. Maar een dingetje trekken, dat zal wel lukken, hoor. Maar gewoon maar trekken.
1: Ja, toch, trekt u maar, hoor.
4: Nou, dan neem ik deze. Kijk,
1: die ziet er ontzettend goed uit.
4: Ja, die lijkt me heel goed.
1: Lees u het zelf maar even voor.
4: Dat is dan, oh pardon, Frans Bus. Koekoekstraat 31, Amersfoort. Potverdomme, dan word ik ineens niet goed.
5: Met gezelschap in de VPRO-studio op de vrijdagavond in 1973. Jan Donk is in gesprek met het team van de Barend Servet Show. En dan Amigos de Musica in 1977. Oh,

En als je de refreinen weg zou denken, dan zou je even geloven dat het een live opname van Bob Dylan was. Maar het was wel degelijk de Steve Gibbons Band. Een live LP die heet Caught in the Act. En dit zijn die overjarige hippies van Barefoot Jerry, die dan eindelijk een LP Barefoot in hebben genoemd, waarop dit nummer staat: Keep on Funkin'.

Barefoot Jerry was dat, met Keep On Funkin'. Het is bijna 3 seconden na, nu op 2 en nu op 1. Nu precies 1:15 in de nacht. En u luistert naar de VPRO op Hilversum 3. En wel naar het programma Amigos de Musica, gepresenteerd door Rick Saal en Jan Donkers. En dit is een mooie tijd om even onze wekelijkse agenda door te nemen. Morgen treedt de Gruppo Sportivo op in Pourvu in Mierlo. Als u in Deurne woont, kunt u in de boerderij naar Stamp & Go gaan luisteren. En de Flying Spiders zijn in Grotebroek in Kwot. Gruppo Sportivo is zondag de 18e in Ulft, 's middags, en 's avonds in Le Primeur in Arnhem. En punk is het absoluut niet, maar wat voor de rock'n'roll liefhebbers misschien veel interessanter is, is dat Graham Parker en The Rumour zondagavond te beluisteren zijn in de Schouwburg in Sittard. Maandag zijn ze in de Schouwburg in Rotterdam en dinsdag in de Paradiso in Amsterdam. Graham Parker in The Rumour dus, en mis dat absoluut niet, want het is een unieke groep. Nog even terugkomend op Gruppo Sportivo. In de Vakschool in Schoonhoven zijn ze donderdag en vrijdag in De Meute in Steenwijk. En dan is Stamp & Go, waar we het zo even ook al over hadden, in Kolpinghaus in Nijmegen. En zijn de Flying Spiders in Utopia in Elslo. Ik hoop dat u het heeft kunnen bijhouden.

0: Ik is er helemaal onpasselijk van geworden.
1: Zullen mensen het jammer vinden dat dit programma gaat verdwijnen?
0: Het was vermoedelijk het meest onsmakelijke en daarmee ook tegelijkertijd een van de allerleukste nummers uit de popgeschiedenis. The Trashman met Serving Bird. En de laatste kans die ik heb gehad om een programma daarmee te openen, heb ik dan ook met beide handen aangegrepen. Het is 6 seconden voor... Nee, dat wordt veel ingewikkeld. Het is 12:05. Dit is de VPRO op Hilversum 3. U luistert naar Amigos de Musica. Gepresenteerd voor het laatst door Rick Zaal en Jan Donkers. En na de Freshman zijn dit Graham Parker met zijn Rumor. Nummer van de laatste LP is Squeezing Out Sparks. En dat heet Passion is No Ordinary Word.

0: microfoons aan de andere zijde van de suite staat een groep uit Brabant klaar. Twee weken geleden, dat moet ik er nog even bij zeggen, bij wijze van introductie, toen hadden we hier Jaap van Beuzekom en Joost Bellinfante. We hebben nu een andere lood van de oude CCC Incorporated, namelijk Ernst Jans. Hij is in de groep die nu gaat optreden, die heet Doe Maar, is hij degene die achter de piano zit en zingt. Verder hebben we Piet Dekker, speelt bas en zingt. Jan Hendricks speelt gitaar en zingt ook. En Karel Kopier zit achter de drums en ook hij zingt. Uit Brabant, Doe Maar.
1: Hallo, wij zijn dus Doe Maar. Wij Doe Maar. En daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn, want het is niks bijzonders.

0: De Amigos de Musica in hun nieuwe rol begin jaren 80 als muzieksamenstellers van de suite. Er is dus nog wel tijd voor nieuwe popmuziek, maar marginaal. Wel vindt Jan zijn weg in de nachtuitzendingen van de VPRO. Die zitten op familiezender Hilversum 1.
1: Dames en heren, de gast in de VPRO-studio vanavond is David Dalton. Hij is de auteur van het boek The Rolling Stones, The First 20 Years. Waar we het al eerder voor de VPRO-microfoon hebben gehad. Hij is hier in Nederland op een soort tournee ter promotie van zijn boek. En hij is in het algemeen hier in Europa, omdat hij een aantal van de optredens van de Rolling Stones hier in diverse landen wil zien. We gaan met hem praten over zijn boek, maar vooral over de Stones in het algemeen. Daartussendoor draaien we opnamen van Rolling Stones die wat minder bekend zijn. Opnamen die nooit op officiële platen terecht zijn gekomen. Sommige wel op bootleg platen. Maar een hele hoop nummers die zelfs die eer nooit aangedaan hebben gekregen. Dit programma overigens dat gaat nog een vervolg krijgen. David Dalton komt in november komt hij terug in Nederland. En dan zullen we in een van VPRO's speciale nachten zullen we een wat uitgebreider gesprek met hem hebben. Wat meer op de fans gericht zal wezen. En waarin we nog veel meer van het soort zeldzame opnames zullen draaien wat u nu hoort. Welkom in de studio, David.
2: Thank you.
1: First of all, let me ask you about the book. How long did it take you writing and compiling it?
2: About 20 years. I first met them on the second American tour, which was in the fall of 1964. Mm-hmm. And they were just really getting a very small but very, very dedicated cult following. They had Tell Me, which, you know, is really a great song. And it's sort of a... Brian Jones plays lead on that, which is very unusual.
0: Bij de VPRO op Hilversum 3 houdt men zich begin jaren 80 nog altijd niet in de afspraak om alleen maar muziekprogramma's te maken op Hilversum 3. Er is dan wel Spleen, met moderne muziek uit de voorste dienst van de popmuziek, op zondagmiddag notabene, maar ook een informatief programma van anderhalf uur. Echt veranderen doet er pas wat in het najaar van 1984, als de VPRO een groot deel van de woensdag op Hilversum 3 krijgt. Magazine De Wilde Wereld als vlaggenschip, moderne popmuziek in Frontline en in het programma van John Peel, en Roots in Heartlands, en eindelijk weer een eigen uur voor Jan Donkers.
3: Zeker, de VPRO gaat voort. En wel via Radio 3. En opnieuw luidt de vraag, is er rock and roll voorbij de midlife crisis? En opnieuw luidt het antwoord, jazeker. Immers, anders zou er in het komend uur een doodse stilte heersen. In plaats daarvan kunt u echter tot 11 uur luisteren naar Gonzo Radio bij monden van good old Jan Donkers.
4: Hey, baby, wanna boogie? A boogie, woogie, woogie with me. This is Gonzo Radio. We can boogie in the house. We can boogie in the yard. Come on, baby, it ain't very hard.
5: Aren't you ever gonna grow up?
1: Terwijl iedereen hier buiten in de kille zomeravond hier voor de VPRO-studio aan de Graaflandseweg nog staat na te genieten van het prachtige concert van Yuzu N'Dour, opende Johnny Seaton deze aflevering van Gonzo Radio. Dus 5,5 minuut over 10, de VPRO op Radio 3. Dat is waar u naar luistert. En in dit uur komen onder andere aan bod de Smithereens, Peter Case en verder met nieuw werk mensen als Neil Young, Nick Cave en Johnny Adams. En dit zijn de T-Birds. Oftewel de Fabulous Thunderbirds uit Austin, Texas. Titelnummer van hun laatste LP is op single uitgebracht. Dit is...

0: Zo Radio op de woensdagavond. Eerst tussen 7 en 8 avonds, later tussen 10 en 11. De VPRO hield zich in Jans jaren altijd verre van samenwerking met andere omroepen en projecten die onder de gezamenlijkheid vielen. Toch was ook Jan Donkers te horen in het actualiteitenuur, waarvoor de publieke omroep alleen zijn allerbeste presentatoren aanzoekt.
1: Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Jan Donkers.
2: We gaan het in deze uitzending hebben, nu het nog kan, over het communisme in de Sovjet-Unie en daarbuiten. We gaan het hebben over, nu het nog kan, het CDA-PVDA-kabinet. En we gaan het hebben over, hoewel dat eigenlijk helemaal niet meer kan, de jaren 60. Goedenavond. We brengen u een overzicht van de belangrijkste actualiteiten van
1: zaterdag, 24 augustus.
2: Sovjet-president Gorbachev treedt af als secretaris-generaal van de Communistische Partij. Maar hij maakte vanavond nog meer drastische beslissingen bekend. Zo wil Gorbachev dat het centrale comité van de partij wordt opgeheven, beveelt hij de confiscering van alle partijeigendommen en verbiedt de Sovjet-president alle partijactiviteiten binnen overheidsorganisaties zoals leger, politie en KGB. Hiermee is de Communistische Partij zo goed als aan het einde gekomen van 74 jaar heerschappij in de Sovjet-Unie.
0: Ondanks het maken van informatieve radio en het schrijven van non-fictie trekt ook de muziek weer. Rond de eeuwwisseling maakt Jan, samen met Rubens van den Berg, Double Play op donderdagnacht.
3: Het is ruim 7 minuten voorbij middernacht. Dit is de VPRO op Radio 1 en 2. Dit is Double Play. Vandaag weer met duo-presentatie, want Roel is terug van vakantie. Joe Henry, The Bottle Rockets, Tony Joe White, Eric Clapton, The Donnas, Imo Vrini en Freddie Eaglesmith zijn enkele van de usual suspects die u zult horen voordat het 2 uur is. En Marky Ramone natuurlijk met zijn nieuwe band, The Intruders. Hij gaat door waar de Ramones ophielden, hetgeen alleen al blijkt uit de titels als Life Sucks, Don't Think, Nobody Likes You en natuurlijk over de universele lichaamstaal van de middelvinger.

0: decennia lang was Jan radiomaker voor de VPRO. Toen ook de nachtuitzendingen bij de VPRO ophielden, beschouwde Jan die carrière wel zo'n beetje als voorbij. Tot hij in 2013 ineens weer werd gebeld of hij niet een programmaatje op Kix Radio wilde maken. Wel helemaal gratis, maar hij mocht draaien wat hij wilde. Veel tegenwoordige DJ's zouden dat een unieke kans vinden. Maar draaien wat je zelf leuk vindt, is eigenlijk wat Jan altijd al had gedaan. Ook op Kix Radio dus weer. De titel wordt Gonzo's Return.
1: In deze volgorde hoorde je Jason and the Scorchers met Days of Wine and Roses van hun cd Halcyon Times. Nou, volgens Dr. John die je daarna hoorde, zijn het helemaal geen Days of Wine and Roses in de Verenigde Staten, want hij is behoorlijk pessimistisch. Getuige het nummer dat je daarna hoorde, Only in America, van zijn cd Tribal. Hier is Alabama Shakes.

0: Guns N' Return, Kids Radio in 2013. In de afgelopen jaren was Jan Donkers te horen op 40 Radio. Eerst met een vast programma. Sinds hij daarmee in 2023 was gestopt, vroeg het programma maker Jan Zorg hem nog regelmatig voor een infobeurtje. De laatste keer dat hij dat deed was in januari 2026.
1: Ja, applaus. Ze geeft haar afscheidsconcert in het Concertgebouw in Amsterdam later dit jaar. Emmy Lou Harris, een live versie van Sweet Old World, een nummer van Lucinda Williams. Van de live CD Spy Boy. En daarvoor hoorde je Terry Klein met The Job Interview. We gaan deze Concerts Return, oftewel Zorg aan Zet, afsluiten met Peter Wolf. Het nummer Some Other Time, Some Other Place van zijn laatste CD. Hartelijk dank aan Atticus Retsloot, Robbie Klanderman, Hansje Joustra en natuurlijk mijn gastheer Jan Zorg.
2: En jij, Jan, ook hartelijk dank.
1: En tot misschien een volgende keer.
2: Juist, yes, dat wilde ik ook net zeggen.
1: Hier is Peter Wolf.
0: Achteraf de laatste keer dat Jan Donkers achter de microfoon van 40 Up Radio zat. 18 januari 2026. Een vervolgafspraak voor juni was al gemaakt. Maar een kort ziekbed zette daar een streep doorheen. En in april overleed Jan Donkers. Tot besluit ga ik terug naar 2015. Toen via de Kix Radio het 50-jarig bestaan van Hilversum 3. Jan was een van de gasten in de meer dan 50 afleveringen die we toen maakten. Hij draaide zijn favoriete muziek en reageerde op de oude fragmenten die ik voor het programma had uitgezocht. Welke platen we precies draaiden uit zijn stapeltje, het was voor hem eigenlijk om het even. Als we die ene maar niet vergaten. Die draai ik tot besluit. Ter nagedachtenis aan The Great Gonzo en de eeuwige amigo de musica Jan Donkers.
1: Hij was een uiterst aimabele man. En dat is mijn persoonlijke reden. Het is een heel mooi interview geworden. Maar vooral omdat hij degene is geweest die in de late jaren 60 en de vroege jaren 70 de doorbraak tussen country en western en soul heeft verzorgd. Hij kwam uit Georgia, daar is hij geboren. Een blanke jongen die, zoals zoveel blanke jongens in die tijd, op de ene radiostation Redneck Country hoorde, maar stiekem ook

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Landen van oliekartel OPEC Plus gaan de olieproductie in juni verhogen. Het is de eerste vergadering sinds de Verenigde Arabische Emiraten aankondigden uit het kartel te stappen. 7 grote olieproducerende landen verhogen de productie met zo'n 188.000 vaten per dag. Analisten verwachten weinig effect op de olieprijs, omdat leveringen momenteel worden verstoord. Onderzoekers waarschuwen dat extreemrechtse groepen gebruik maken van de lokale onrust rond asielopvang. Doel is om hun invloed in het land te vergroten door zich te presenteren als stem van de gewone burger. Demonstranten zouden het ook vaak niet doorhebben dat hun zorgen worden gebruikt om te normaliseren. Onderzoekers waarschuwen dat deze ontwikkeling kan leiden tot verdere escalatie bij lokale protesten. Nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept de defensieminister Jezegels op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. En de Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

0: Goeiedag. Dit programma heet OLM. En ik laat muziek horen die bijna letterlijk uit de kast viel. Want wie herkende deze band? Niemand. Clear Light. In 1966 opgenomen. Zij kwamen samen met de Loving Spoonful bij Elektra. De Loving Spoonful maakten het. Werd een wereldband. De jongens werden rijk. Maar de Clear Light die haalden het niet helemaal. Terwijl ze toch wel twee grote muzikanten aan boord hadden toen. Jonge jongetjes. Dallas Taylor en Danny Kotchmar. Die het later heel goed in de Californische muziek gingen doen. Dus muziek dat uit de kast is gevallen. Zoals Carla Bonhoff. Carla Bonhoff. Ik zie u fronsen. Wie is dat? Dat is een zangeres die in hoog aanzien bij een heleboel muziekkenners uit Amerika staat.
1: You sandwiched in like little sardines out there.

Applaus voor Carla Bonhoff van Russisch-Oostenrijks-Hongaarse afkomst. Het nummer heette Home. Overigens is de live CD waarvan ik dit haalde in 2007 uitgebracht. Maar zoals gezegd, ze heeft een hele goede naam, zeker aan de westkant van de Verenigde Staten. Ik liep de platenzaak in, zo noem ik dat nog maar, en zag daar Jeff Beck en Johnny Depp samen. En toen dacht ik van, wacht even, wat is dat dan? Dus ik zette hem op en toen hoorde ik...

verleden jaar overleden. Jeff Beck, die, als hij maar een gitaar in zijn handen kreeg, alles kon spelen. En Johnny Depp wilde graag met Jeff Beck, als hij dan iets erbij mocht zingen. What's Going On? Zo heette dit nummer. Maar dat heeft u herkend waarschijnlijk. Een groepje, ook niet zo heel bekend, Bo Jennings and the Tigers. Heavy Light, zo heet de CD, zo heet dit nummer.

Heavy Light, Bo Jennings and the Tigers. Muziek van nu. Dan plaats voor muziek van toen. Ik weet niet of de naam Meredith Brooks u nog wat zegt. Misschien was zij wel een one-hit wonder. In ieder geval herinner ik me dit nummer nog heel goed van haar. Want volgens mij was dat een zomerhit.

Meredith Brooks. Van de cd Blurring the Edges. Het nummer heet Bitch en volgens mij zijn daar miljoenen van verkocht. De volgende gast is Don Bryant. Geboren in Memphis in 1942. Echtgenoot van Ann Peebles. Wat moet ik meer over hem zeggen? Zwarte muziek. Hele interessante, mooie zwarte muziek. Don Bryant met het nummer Alcohol Crazy.

Mijn stemmen. Geboren in 1942. Ja, ja. Tachtiger. En hij treedt nog steeds op en hij heeft echt die kracht van die stem die ervan uitgaat. Het is prachtig om naar te luisteren. Randall Bramblett speelt mooi piano, goed orgel, kan op een sax blazen en heeft een cd een lange tijd geleden uitgebracht, The Meantime. Van hem dit nummer, Randall Bramblett. Boom, daar komt hij. Witness for Love.

Randall Bramblett. CD heet The Meantime. Misschien dat ik straks nog op hem terugkom. Nu de Black Sorrows. Dat zijn 5 man die in, even kijken, 2018 een CD uitbrachten. En die begon met Wednesday's Child.

Black Sorrows met Wednesday Child. Zo heette dat nummer. Attentie voor de volgende artiest. Die al lang niet meer leeft. 1999 overleed Hoyt Axton. Was een hele gave tekstschrijver. En er waren een heleboel mensen die van zijn teksten, van zijn muziek, rijk zijn geworden. Hij had zelf kleine hitjes. Joy to the World, Never Been to Spain. Elvis Presley zong hem graag. Oké, ja, hij zong hem echt graag. Maar hij kon zelf niet echt doordringen tot het grote publiek. Het leuke van deze opname is dat hij voor het eerst uitgebracht werd op Sony in 1969. En dat hij in 1998 nog eens een keer herhaald werd, maar op een ander platenmerk. Toen dachten mensen van, nou, laten we maar die Hoyt Axton nemen. Misschien is dat wel wat.

Nou, je hoort het. Rocky Mountains, Colorado. Hommage aan deze staat die niet zo bekend is in Amerika. Maar Hoyt Axton vindt het daar prima in orde. Ik liet u straks Don Bryant horen en ik dacht me, ik heb nog een goed nummer op die cd gehoord. En daar kom ik nu aan. Is It Over?

van een stem, hè? Don Bryant. 4 jaar geleden kwam dit album uit en dat heette You Make Me Feel. Dat was toen, hij was toen 78 en hij zong deze liedekens. Mooi, yes. Meredith Brooks mag nog een keer. Kijk, dat Bitch, dat was een hit. Maar als ze over een verjaardag gaat zingen,

0: is your birthday?
1: 11 januari, uit mijn hoofd gezegd. Maar ik heb er al zoveel meegemaakt. Goed, ze zitten erin. Dit was Brooks Meredith. Ik weet niet of ik er nog eens een keer zal meenemen. Waarmee begonnen we ook weer? Met Clear Light. Die band uit 1966 in Amerika. Die toen misschien doorbrak, maar het net niet maakte. Black Roses.

Dat waren ze. De Clear Light. Ik heb geen idee wat er van ze geworden is. Ze dateren uit de laat jaren 60. Was geen succes, maar twee van hun mensen braken bij andere bands wel door. Oké, waar zijn we nu? Carla Bonhoff. Ja, ik heb u al gezegd, ze heeft Oostenrijks, Hongaarse roots, zingt in Californië en is geliefd.

0: Carla Bonhoff.
1: Zoals u hoort, een live concert. Goeie muziek. OLM zit erop. Het was een beetje ratatouille van alles. Maar ja, als de kast omvalt, valt hij om. Randall Brumlett neemt afscheid van dit uurtje muziek OLM. In the meantime, goeiedag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. De directeur van reisbrancheorganisatie ANWR roept het kabinet op om de geplande aanpassing van de vliegtax uit te stellen. Volgens hem worden vliegtickets nu al duurder door een dreigend kerosinetekort en wijken reizigers steeds vaker uit naar luchthavens in België en Duitsland. Een hogere vliegtax zal het effect volgens hem alleen maar versterken. Landen van oliekartel OPEC Plus gaan de olieproductie in juni verhogen. Het is de eerste vergadering sinds de Verenigde Arabische Emiraten aankondigden uit het kartel te stappen. 7 grote olieproducerende landen verhogen de productie met zo'n 188.000 vaten per dag. Analisten verwachten weinig effect op de olieprijs, omdat leveringen momenteel worden verstoord. En nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5.000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept defensieminister Jesse Gultz op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Dank je, Gossip. Was dit met een zangeres waar Lola Young volgens mij ook fan van is. In ieder geval voor wat meer gezette dames die zingen. Een groot voorbeeld. De zangeres van Gossip. En we begonnen met, of ik begon, ik ben helemaal niet we. David Bowie met Let's Dance. En daar gaan we nog even op door. Gewoon gewone dingen draaien die je al kent, maar toch heel lekker zijn. Zo. Zoals deze. The White Stripes, Seven Nation Army. En een leger, ja, dat hebben we blijkbaar nodig.

Ja hoor, helemaal uit mijn tijd. Blondie, Heart of Glass. Of zij zeggen Heart of Glass. Daarvoor de White Stripes. En dat was uit de tijd dat de duootjes, dat twee mensen op het podium, dat een hip was. Zo heb ik daar ook behalve de White Stripes ook bijvoorbeeld de Black Keys gezien. Eén was een jongen en een meisje. En de ander waren twee jongens die met z'n tweetjes speelden en verder niks. En ik had een vriend meegenomen en die vond er echt geen klap aan. Funny, kennen jullie dat bandje? Dat is de eerste damesband ooit. En dat deed heel wat stof opwaaien, want dat was nog nooit vertoond. Een damesband, een band van geheel uit dames bestaat. Dit is Funny met Hey Bulldog.

Ja, daar was ik fan van. Lee Dorsey. Night People. En die vraagt zich af wat die mensen allemaal staan te doen. Waiting for something to happen. Inderdaad. Je verveelt je te platter en je verwacht dat er iets gaat gebeuren. En dan meestal op vrouwengebied natuurlijk. Of mannengebied. Als je een vrouw bent die houdt van uitgaan. Lee Dorsey, Night People. Daarvoor de Crystals. Da Do Run Run. En daarvoor Funny. En een van de eerste of de eerste damesband in geheel, zeg maar, met Hey Bulldog. Ik ga iets draaien wat weer op iets anders lijkt. We zitten ongeveer om het half uur. Dus dat mag wel. Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg, Why I Quit Composing. Ik draai liedjes die ik zelf niet kan componeren. Dat klopt. Gabriels wordt dit met Love and Hate in a Different Time. Dat lijkt straks op het nummer wat ik dan straks daarna ga draaien, vind ik dan. En misschien vinden jullie dat ook. Vind je dat nou ook? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com.

Ja, genoeg van I Heard It Through the Grapevine. Dat was Marvin Gaye en daarvoor Gabriels. En dat vond ik er gewoon heel erg op lijken. Het was waarschijnlijk een bewerking of geïnspireerd door Love and Hate in a Different Time. Goed, iets van nu draaien misschien. Dit vind ik een heel leuk nummer. Als je muziek maakt, dan dit zit grappig in elkaar. Het nummer heet Hotter and Colder. En de band heet This Is The Kid. Waarschijnlijk meer solo dan een band. Maar luister maar, het is gewoon heel apart. Zei mijn moeder ook altijd als ik een nieuwe broek gekocht had.

Beste luisteraars, waarschijnlijk ben ik daarnet aan het programma gewoon maar beginnen te praten en heb ik me helemaal niet voorgesteld. Ik word een dagje ouder. Ik heb het heel erg druk ook met van alles en nog wat. Ik ga jullie daar weer niet mee vervelen, maar ik ben wel een narcist genoeg om nog eventjes een eigen nummer of de nieuwe single van Cooper Sativo in ieder geval te draaien. Nu ik toch de kans heb. Afkondigen wat ik heb gedraaid. This is The Kid, Hotter Colder. Dat vond ik leuk in elkaar zitten, apart. Een nummer wat steeds stopt. Dan David J. If, ook heel interessant, want die zegt: if Muzak be the junk food of love, als Muzak de junk food van liefde is. Ook heel interessant onderwerp. En de Water Pistol heet het volgende bandje met She Flies. En dan hoorde ik She Flies on Strange Wings of zoiets. Ik hoor altijd muziek in andere muziek. Om gek van te worden. Maar in ieder geval, ik sluit af met in ieder geval dit. Een nummer wat ik eigenlijk gemaakt heb op inspiratie van Vandaag Inside. De tune die daar altijd te beluisteren valt. En sommige mensen vinden dat erop lijken. En ik ook.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Het kind dat gisterenmiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei en Boeikop speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor publiek. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De molenaar was wel aanwezig toen het gebeurde. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, net als de vraag of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. De directeur van reisbrancheorganisatie ANWR roept het kabinet op om de geplande aanpassing van de vliegtax uit te stellen. Volgens hem worden vliegtickets nu al duurder door een dreigend kerosinetekort en wijken reizigers steeds vaker uit naar luchthavens in België en Duitsland. Een hogere vliegtax zal het effect volgens hem alleen maar versterken. En ondanks dat hij had gezegd niet te gaan, is de president van Taiwan toch naar Eswatini gereisd. Door druk vanuit China moest hij zijn bezoek eerder afzeggen. Taiwan wil daarmee laten zien zich niet te laten tegenhouden in internationale contacten. Meerdere landen weigerden zijn vliegtuig door het luchtruim te laten, maar uiteindelijk kwam hij alsnog aan. De reis werd bewust stilgehouden. Dan nog het weer. Vanavond trekken eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt vanavond af tot ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up. Mark van Dijk.

Ja, is natuurlijk ook zo. Love, Removal Machine is van The Cult. Dat is destijds de opvolger van She Sells Sanctuary. Ja, verzin daar maar eens een opvolger voor. Nou, dat was deze dus. Deze bakherrie. Wel een lekkere bakherrie trouwens. The Cult, daar hadden wij het over. Love, Removal Machine. Zondagavond met het bord op schoot. Maar misschien ook maandagavond laat. Maar dan misschien niet met het bord op schoot, maar met wat anders op schoot of zo. Weet ik veel. Ik zit er weer gelijk een beetje dubbelzinnig te denken. Hey, welkom bij Vandalisme. Dit is DJ Mark van Dalen hier zo. Met lekkere muziek, heel veel oud. Music made for radio. En dit is een aparte. Dit was een albumtrack van ABBA. Maar toch goed. Luister en huiver. Me and I.

De enige echte Brooklyn Funk Essentials. En een mooie titel, The Creator Has a Master Plan. Nou, en ook een goed nummer ook, als je het mij vraagt. Maar dat doe je natuurlijk niet. Hey, het is de zondagavond of de maandagavond van 40 Up Radio. Leuk dat je luistert met Music Made for Radio. Oftewel Vandalisme, zo heet dit programma. Heeft niks met agressiviteit te maken, hoor. Mijn naam is Mark van Dalen. Ik dacht, Vandalisme. Leuk programmanaam natuurlijk. Maar het is een beetje de muziek die eigenlijk gemaakt is om lekker te klinken op de radio. Daar heb ik dan een eigen filosofie over. En nou, vanavond doen we weer een greep uit die leuke nummertjes. En natuurlijk af en toe de mindere hits van de grote artiesten die we draaien. Het is al een poos geleden dat we David Bowie hadden in dit radioprogramma. Daar gaat vanavond even verandering in komen natuurlijk. Lekker de oude uit de jaren 70. Een lekkere rammer David Bowie en Suffragette.

Een van de eerste nummers van Pink Floyd, vastgelegd op de gevoelige plaat. Arnold Lane, dat was natuurlijk een hele andere sound als waar ze daarna naartoe gegaan zijn natuurlijk. Wel leuk om te horen dit. Jaren 60, Pink Floyd hier bij 40 Up Radio. En we gaan muziek draaien uit een film. Filmmuziek from the motion picture Jaws. We gaan luisteren naar Donna Summer. Ook een minder grote hit van Donna Summer. Maar als je me helemaal hoort, dan denk je, oh ja, die was ook leuk. Daar doen wij het een beetje voor natuurlijk. Bij Vandalisme. Down, deep inside.

een filmpje bij hem thuis, Thomas Dolby, waarin hij even liet zien met hoeveel computers hij bezig was en vooral uit welk jaar dat kwam. Want toen stond de hele huiskamer nog vol met één computer. Zeg maar, uit die tijd kwam dat, zeg maar, begin jaren 80, was een tijd ver vooruit. Scoorde een grote hit in de Nederlandse hitparade met I Scare Myself. Maar dit was mijn favorietje natuurlijk. She Blinded Me With Science. Thomas Dolby was dat hier bij 40 Up Radio. Leuk, lekker, fijn dat je luistert naar vandalisme. Muziek met het bord op schoot op zondagavond 6-7. En we zitten in de herhaling. Maandagavond 10-11 hier op 40 Up Radio voor de mensen die het gemist hebben. En trouwens, als je het helemaal gemist hebt en je denkt van joh, ik luister even niet via de stream, kun je ook op de website het programma terugluisteren. Dat is allemaal hartstikke leuk en helemaal technisch onderlegd. Allemaal hier bij 40 Up Radio. Goed dat je luistert. En we gaan nog een half uurtje door. Klein half uurtje dan in ieder geval natuurlijk. Hè. We gaan luisteren naar The Drifters. Ja, dat kan ook op 40 Up. Oh, you're more than a number in my little red book. Die hoor je nu.

Nice albumtrackje. Lekker lang ook. Meer dan 7 minuten deze Supertramp, geschreven door Roger Hodgson. En het nummer dat heet The Child of Vision. Die ging er in 1982 ging die eruit, hè, uit die band, Supertramp. En daarna is het niet veel meer geworden, Supertramp. Daarna zijn ze nog een poos doorgegaan met live optredens en zo. En nog één hitje gehad, dacht ik. Cannonball. Maar ja, het was natuurlijk wel echt bewezen dat deze Roger Hodgson het merendeel van de goede hits schreef van Supertramp. Al waren die van de partner, hoe heette die ook weer? Davies? Rick Davies. Waren ook niet slecht natuurlijk, maar goed, ja. Wat kunnen we nog meer over zeggen? Niks, toch? Je luistert naar 40 Up Radio. Mark van Dalen is de naam. Ik doe iedere zondag de show van 6 tot 7 bij Vandalisme. Of zo heet het programma, Vandalisme dus. En leuk als je wat van je laat horen, dat dit toch een niche station is, wil ik heel graag mijn appnummer geven. Dat is 0611-3x2-3x1. 0611-3x2-3x1. Laat eens wat van je horen. Stuur een sms'je of een appje. Kan ook natuurlijk met je naam erbij. En wie weet kunnen we wat voor je draaien. En als je dat leuk vindt, kan ik wat vermelden in het programma. De volgende week dan natuurlijk, hè. Ja, volgende week. Dus 0611-3x2-3x1. Dat is de private number. Ja, ja, dat kan allemaal hier zo. Met nu muziek van Stevie Wonder. Wonder boven wonder. Lekkere muziek. You haven't done nothing.

Er is nu nieuw werk uit van Blackbird. Maar we dachten bij onszelf, hier van het programma van de Lisme, we doen even die andere nog van een paar jaar geleden, want die vonden we zo goed. Built and Broken van Blackbird dus. Van de Lisme op 40 Up Radio. En nee, het is niet Jack Jersey. Nee, het is niet Longto Ernie. Nee, het is niet René Schumann. En nee, het is geen Elvis Presley. Maar het lijkt wel allemaal op Elvis. En deze man die kon er ook wat van. Dit is Mutt. De secret.

Slipknot. Niet helemaal goed gepland en getimed, want ik moet hem helaas afbreken. Want we gaan zo meteen naar de nieuwsen toe. En daarna allerlei andere programma's hier zo bij 40Up Radio. Ik wens jou nog een hele fijne zondag. En natuurlijk eventueel op maandag ook nog. Dus hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Luister even naar dit. Dit is een eigen creatie van een nummer van de Beatles. Flying heet het nummer. Daar heb ik zelf een remix van gemaakt. Een speciale Mark van Dales All Day Jazz Mix. Flying van de Beatles. Tot volgende week. Zondagavond 6 uur of maandagavond 10 uur. En anders terugluisteren via de website.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlak bij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. Het kind dat gistermiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei en Boikop speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor het publiek. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De molenaar was wel aanwezig toen het gebeurde. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, net als de vraag of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
0: 1985.

0: klinkt een beetje lenteachtig, vind ik. En dat kan wel kloppen, want het is lente. En het album zelf komt ook uit de lente, namelijk uit april 1985. China Crisis hoorde je met King in Catholic Style van hun derde album, geproduced door Walter Becker. Album heet Flaunt the Imperfection. Je krijgt er nog meer van vandaag.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Wat heb ik nog meer voor je? Nou, in ieder geval nog twee andere albums uit de jaren 80. Eentje zelfs uit hetzelfde jaar. Uit september 85, Flip Your Wig van Duskerdoe. En verder, uit september 89, Judy Cruz, Floating Into The Night. En daar zit onder andere muziek in die je zou kunnen kennen van Twin Peaks. Geweldige serie van toen. Eentje uit de jaren...

0: producer Walter Brekker was natuurlijk de man van Steely Dan. China Crisis, tweede track van Flaunty Imperfection. Hartstikke lekker liedje, Strength of Character. Maar later dit uur komt er nog meer van voorbij. Vorige week zaten we al in Duitsland. Een beetje de ingewikkelde muziek van de band Jane uit 86. Bandje uit Hannover. En daar komen we nu ook weer terecht. Maar nu met Eloy, het album Floating uit
1: 1974.

0: Het eerste stuk van het nummer The Light from Deep Darkness. De band Eloy uit Hannover in Duitsland. Het was hun derde album uit oktober 1970. Het album Floating. En we hadden ze al bij de letter D met het album Dawn. Die komt twee albums hierna. En we gaan ze nog vier keer tegenkomen. Nu, wat anders.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: Het meesterwerk van deze week is muziek van een man die nooit succes had bij leven en welzijn. En aan zijn derde album raakte hij daar zo depressief van dat hij dacht van nou, dan laat het maar zitten ook. En hij hield niet alleen op met muziek maken, maar ook met leven. Ik heb het over Nick Drake. Drie albums gemaakt rond 1970. En ik zou bijna zeggen uiteraard alle drie in de L. Peters reeks. Want het zijn allemaal pareltjes. Vandaag bij de letter F. Het debuutalbum Five Leaves Left. Nick Drake in september
1: 1969.

muziek van de meesterwerk van deze week. Nick Drake, Five Leaves Left, de track Day Is Done. En daarvoor de openingstrek van het album, dat is logisch, Time Has Told Me. En daar kon je ook nog op gitaar Richard Thompson horen. Nu een derde trekje ervan. Hier is Fruit Tree.

0: Het derde en voorlopig laatste trekje van Five Leaves Left. Het debuut van Nick Drake. De track heette Fruit Tree.
1: Now for something completely different.
0: We gaan punken in Minnesota met Husker Du.
2: 1985.

0: Keep Your Wake is het vierde album van Husker Du. En daarvan als eerste trekje Divide and Conquer. Maar je krijgt er nog eentje, hoor.
1: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

0: eerste van drie keer dat we Husker Du in de lijst hebben. De band met als belangrijkste man misschien wel Bob Mould, die in de jaren 90 ook nog een ander fijn bandje heeft. Dat vind ik dan zelf wat fijner. De band Sugar. Je moet een keer gaan luisteren naar het album Copper Blue uit 92. Valt buiten het kader van deze show. Tweede trekje van Husker Du was Make No Sense At All. We gaan dat weer wat rustiger aan doen. We gaan terug naar Twin Peaks.
1: 1989.

bekende werk. Vooral ook de vergeten klassiekers in L. Peters. Wekelijks op 4D Up Radio.

0: De man achter Twin Peaks overleed nog niet zo lang geleden. David Lynch natuurlijk. Deze dame heeft al langer tijdelijk met het eeuwige verwisseld. Ze overleed 4 jaartjes terug, 65 jaar oud. Judy Cruz, enige notering in de L. Peters-reeks met het album Floating Into the Night uit september 89. Je hoorde Into the Night en daarvoor natuurlijk, ik zeg het nog maar een keertje, bekend van Twin Peaks, Falling.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Want daar heb je natuurlijk ook nog wat van te goed. Het prachtige debuut van Nick Drake uit de herfst van 1969, Five Leaves Left. Je kreeg al 3 trekjes ervan, nu nog een...

Nick Drake van het meesterwerk Five Leaves Left. De twee trekjes die je nog van me te goed had. Eerst Riverman en aansluitend Cello's Song om het geheel mee af te ronden. Ik rond ook bijna episode 118 af van L. Peters. Volgende week het 13e rondje Letter F albums met dan een meesterwerk van Fleetwood Mac. Hun titeloze plaat uit 75, toen die twee erbij waren gekomen inderdaad. Zo, naar de uurwissel. Een uurtje met Leo van der Goot. Vandaag ga ik eruit met Blackman Ray, China Crisis. Mazzel!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag één persoon omgekomen. Twee familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen twee brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlak bij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Ik vind het

Lekker, hè? Somber. En dat is weer van die spelellende, weet je wel? Dat je dan somber schrijft, maar dan zonder een E tussen de B en de R. Oh, we doen zo modern. Nou ja, goed, oké. Maar lekkere muziek, dat is het wel. Potential heette het werkje. Hier is Nora Hendrix. Ook heel erg fijn. Rat Race.

0: like if it's not.
1: Oké. Okay. Ja. Maar, niks meer dan, dit is het. Oké, okay, goed, dat kan. Brad Race, Nora Hendricks. Is dat nou Noor? Ik ben dus echt, ik ben op zoek en ik denk, wie is dit dan? Ik bedoel, ik denk een Amerikaanse. Nee, want het Hendricks is zo Nederlands gespeld. Maar ik denk dat het de zangeres is die wij al kenden als Noor. Verder weet ik niks. Mama's Gone.

Mama's Gone en Joy. Joy! Dat hebben we nodig, vrienden. Nee, serieus, ik zat vanochtend de krant te lezen en ik had zo ontzettend geen zin meer in al dat geneuzel. Nou ja, geneuzel. Al dat geklooi met de hele wereld. Ik bedoel, laat maar. Ik wou alleen maar leuke dingen. En toen kwam ik dit nummer tegen. Ik dacht, dat is zo leuk. Dat moet ik draaien. Dit is Jan Beuving. Zo, krijg eindelijk eens iets om te lachen. De begrafenis van de waarheid. Groot op 4D op radio. Ik hoop.

0: Zo, nu heb ik dus toch ook gelachen, want ik lach om al diegenen die denken...
1: Oh ja, gezeur over dat, ik bedoel, en dat zeggen we nu.
0: De waarheid heeft geen graf. Hier is Bitches van...

Cassie Ashton. And I come from a long line of bitches. Dat je er maar rekening mee houdt met deze dame. Oké, er komt een nieuwe James Bond aan. En er is al een liedje van. Dat is altijd het eerste wat er komt. Het heet First Light. Zo zal de film er waarschijnlijk ook gaan heten. En dit is Lana Del Rey. Run.

Als je niet zou weten dat het de tune is van de nieuwe James Bond, dan zou je het kunnen raden aan de hele structuur, aan de hele vorm. Dan kan het Lana Del Rey zijn, maal 100. En daar lijkt het ook op, maar je hoort heel duidelijk de invloed van de broccoli, daarmee niet bedoelende de groente. Hier is Ik Pie, Nothing.

de Hikpies. Het zijn studenten uit Groningen, heb ik begrepen. En het is de band van de toekomst. En wat, hoe heet hun concertserie nu? De Slow Death of a Good Girl, geloof ik. In ieder geval een prachtige naam. Oké, hier Ellen ten Damme over een good girl gesproken die zich toch een paar vragen stelt. Hoe zit dat nou eigenlijk in het leven? Het zijn eigenlijk rare dingen.

bezoek kun je ergens mij links van het centrum van de weg vinden. Als ik het zo mag vertalen wat niet goed is. En waar ik dus weer een 3 voor zal krijgen voor mijn Engelse vertaling. Suzanne Vega en Joe Jackson in Left of Center. Nou, we toch met duo's bezig zijn. Mannetje-vrouwtje. Vrouwtje-mannetje mag je helemaal invullen. Hier zijn Peter Gabriel. Dan is het dus mannetje-vrouwtje. Nee, het is Jody Mitchell en Peter Gabriel. My Secret Place.

Oké, we hadden dus duo's waar we mee bezig. Hè? Dus mannetje, vrouwtje. Vrouwtje, mannetje nu nog weer. Nee, die hadden we dus al. Weer vrouwtje, mannetje, Ellen Langley. En Morgan Wallen. Nou, dit is wel, dit bedoel, wat die een had een geheime plek en zo. Ik bedoel, het is allemaal mooi. Maar het is eigenlijk heel zielig. I can't love you anymore, want ze vond iets in het laadje, weet je wel. Ja.

0: Ik kan niet meer van je houden. Of ik kan niet meer van je houden. Kijk, het is een hele kleine. Het is een heel klein verschilletje, maar een heel groot verschil. Als je begrijpt wat ik bedoel. Alan Langley en Morgan Wallen. Dit komt uit Limburg. Het is zo verschrikkelijk leuk. Witte wien en sigaretten.
1: Dit is op Studio Brussel. De Breurkes. De Breurkes Gallagher. Die gaan we spelen.

kan heel veel oplossen, hoor, witte wijn. Ik vind, bier kan ook veel op, maar witte wijn is heel goed in het oplossen van dingen. Harold K. En er zal veel weer in dat liedje zitten wat heel belangrijk is, maar daar had ik dus even niet op gelet. Daarbij het is in het Limburgs, nou ja, dat kan ik ook verstaan. Witte wijn en sigaretten, die twee dingen begrijp ik. Je moet even luisteren naar de Altered Five Blues Band. Het is gewoon leuk. Crazy One.

Ah, zei ik van alleen maar 1 minuut. Mag ik 1 minuut? 1 minuut niet, alsjeblieft. 1 minuut niet. De Alter 5 Blues Band en Crazy One. Oh. Ik heb hem al vaker gedraaid, vrienden, maar dit IJslandse avontuur is zo mooi. Lofi en Mad Woman.

goed, hè? Ja, deze mevrouw die kan het wel. Ze komt uit IJsland, hebben we al vaker gezegd. Lofi, ik geloof dat je het op 85.000 verschillende manieren kunt schrijven en uitspreken. Maar dit is wat ik bedoel. Mad Woman. BTS. Oké, jongens, ik ben niet van die moderne groepjes en dat soort. Ik bedoel, je hoort bij alles door elkaar draaien. En ik dacht, we moeten toch een keertje delen wat dat BTS dan is. Want die zijn dan terug en iedereen is opgewonden. En overal is het. Kan ik iets schuddigs over zeggen, maar. Laten we er maar eens naar luisteren. BTS dus, het komt uit. Nou, dat weten jullie allemaal best wel. Swim.

Hoewel, de jaren 60 was wel leuk hoor. Het was tussen mijn 10e en mijn 20e. Er zaten best wel een paar leuke jaren. Het was niet allemaal Joeg Hij en Jolie Ho, maar oké. Okay. Bertolf en Nomden waren dat. The 60s are yet to come. Tot volgende week, hè.

0: mustardgranaat op hetzelfde terrein, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse politie zegt bewijs te hebben dat verdachte Cole Allen een agent raakte tijdens het White House Correspondents Dinner. In het kogelwerende vest van de Secret Service-medewerker werd hagel uit zijn geweer gevonden. De agent bleef ongedeerd doordat het vest de kogel tegenhield. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
1: Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

De Cisco Kid hoorde hier aan het begin van Abels Americana. Welkom. En ik wilde maar eerst eventjes een dankjewel aan Jan Emaus voor altijd de studio voor deze idioot openstellen met al zijn plaatjes. maar ik weet ook dat hij daar namelijk... dit was War. En daar is hij nogal gek op. Dus dat hebben we alvast goed gemaakt. Nou, wat gaan we allemaal doen in dit uur? Even kijken. Ik heb weer die prachtige cd bij me. Black America Sings Bob Dylan. Kijk, en als je zelf niet kan zingen... dan kan je het maar beter door anderen laten doen. Ja, dat is ook weer flauw en negatief. Maar ik ben dol op zwarte zangers. Zangers van kleur, moet je tegenwoordig zeggen. Dus dat heb ik ook weer alweer goed gemaakt. Binnen 5 minuten, zeg. Ik heb een goede zin. Ik zie ook nog Ray LaMontagne, Rodney Crowell... Jasper Lindell en The Land. Boris, wat zullen we... We moeten door. Ik zit gewoon de oude hoer. Ik loop helemaal vast. Maar ik weet nu niet meer wat er klaar staat. Oh, klinkt goed.

Oh, wat een heerlijke zanger vind ik dat toch. Uit New Orleans. Johnny Adams, You Make a New Man Out of Me. God, wat een slechte start was dit. Maar we gaan gewoon door. Keihard door met Apples Americana. En we gaan door op de New Orleans funk CD. Zilla Mails, All I Want Is You.

Ja, dit was Zilla Mays, All I Want Is You, van de New Orleans Funk CD volume 4. En ik vind het prachtige cd's, heerlijk. Ik kan het niet vaak genoeg draaien, zeker in het programma. Ik hoop dat jullie dat met me eens zijn. En ik hoop dat jullie met plezier luisteren naar het programma. Ik maak het in ieder geval met plezier. Oké, dan een interessante soulgast uit het zuiden van de VS, maar heeft lang in de Achterhoek gewoond. Zijn naam... Arthur Conley.

Ja, Down on Funky Street, Arthur Conley. Een man uit het zuiden van de VS. En nam op voor Stax Records. Was de protégé van Otis Redding. Een gouden toekomst lag voor hem. Maar hij dacht, ik moet wegwezen hier. Dus via Parijs is hij uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hij trad op in Nederland als Lee Roberts. En zijn band The Sweaters. Daar is nog een plaat van verschenen. Heb ik ook wel eens stukken van gedraaid. En dit was van zijn eigen album Soul Directions. Goed, Bob Dylan dan. Ik heb een cd laatstelijk gekocht en al een aantal keren in mijn programma gedraaid. Black America Sings, Bob Dylan. En het is maar goed ook, want dan wordt het nog wat. The times, they are a change.

0: Ja, dat was hem. Prachtig. The Brothers and Sisters of Los Angeles. Ja, die naam alleen al doet het beste vermoeden. The Times They Are Changing. Een nummer van Bob Dylan. Dat staat op Black America Sings Bob Dylan. Ik doe er nog een track van Aaron Neville.
1: Dit is 40 Up Radio.

Aaron Neville. Onmiskenbaar Aaron Neville. Prachtig uit New Orleans van de Neville Brothers. Don't Fall Apart on Me Tonight. Een nummer van Bob Dylan. Goed, dat was deze day. Leuk dat je luistert, de Abels Americanen. Nou, trouwens, en blijf dat lekker doen het komende uur. Ik heb hier een toffe track van Stevie Wonder klaarstaan. En dat herkende ik van de band.

Baby, Don't You Do It van Stevie Wonder. Een nummer van Holland Dozier Holland. Dat waren het trio wat lang voor de prachtigste nummers voor de Motown organisatie schreef. Er waren schrijvers op de achtergrond, maar goed, ik herkende het natuurlijk meteen. Goed, we gaan een nummer draaien, een nieuwe track, een single van JP den Tex. JP den Tex is een Nederlandse singer-songwriter al jaren. En ik zag hem laatst in Café Zeppels, maar hij doet een toertje. En samen met Tineke Schoenmaker, een prachtige blueszangeres, zingt hij... Love is All I Got.

Nieuw, JP de Tex en Tineke Schoenmaker met een prachtige nieuwe single. Loving You Is All I Got. Echt een goed nummer. Dus een goede schrijver en een fantastische zangeres. Maakt een Nederlandse mooie combi. Dus, en ik neem de gelegenheid te baat, want we zitten nu midden in de Dutch Corner van Abels Americana om mijn eigen band, de Biomuscules, weer een beetje naar voren te schuiven. Dat komt omdat we een aantal optredens hebben. En ik wil jullie vooral wijzen op 21 mei in de Amsterdamse KHL. Be there or be square. Hier is Sing, Sing, Sing.

Oh yeah. Dit waren de Bayou Mosquitoes uit Amsterdam van hun laatste CD, La Mesa de Luis. Was dit een Earl King song? Sing, sing, sing. Goed, je luistert naar Abels Americana. Dit was voor de Dutch Corner, een rubriekje in dit programma waarin ik altijd Nederlandse acts een beetje naar voren schuif. En het komt omdat wij 21 mei in de KHL in Amsterdam spelen. En dat zijn altijd hele leuke Amerikanen na Roots-avonden. Be there or be square, guys. Goed, ik krijg ook af en toe wat leuks toegestuurd uit Noorwegen. Vrienden van mij uit Noorwegen. Hier zijn de Northern Bell. There's a party tonight.

0: nieuwe single van The Northern Bell uit, uit Noorwegen. There's a Party Tonight. Een Nordicana groep. Americana, Nordicana. En Stine Andreasen is de zangeres en de songwriter. Ze wonen en werken vanuit Oslo. Goed. En over Scandinavische muziek gesproken. Hier is Jasper Lindell.
1: Je luistert naar 40 Up Radio. Music. No filter.

Respect Yourself van Jesper Lindell. Uit Zweden komt deze man. En dat is echt een te gekke Amerikaanse artiest. Ik heb hem ook wel eens in Nederland gezien. En hij heeft nu vorig jaar 2 albums opgenomen in grote studio's, waar hij waarschijnlijk zinnen op had gezet, zeg maar, in de Muscle Shoals Studios en in de Royal Studios in Memphis. En hij heeft dit is een van de platen. Dit is van de Muscle Shoals Recordings. En er komt er dus nog eentje van Royal uit Memphis. Ja. Goeie zanger, goede liedjeschrijver. Kijk, daar zijn we. Uit Toronto, Canada komt heel vaak te gekke muziek. En hier is, om daar een voorbeeld van te geven, Samantha Martin.

Samantha Martin en Delta Sugar. Een nieuwe sterband uit Toronto, Canada. En ik heb nogal meer spulletjes uit Toronto, Canada, maar daarover later meer. Eerst maar even Rodney Crowell.

Een hele fijne track van de nieuwe plaat van Rodney Crowell. Airline Highway heet die plaat. Rainy Days in California. Ja, bijzondere gast die jarenlang aan de zijde stond in de band van Emmylou Harris. Goed, dan nu een nummer van Bonnie Raitt, Door Lake Street Dive.

0: Lake Street Dive hoorde je met Nick of Time, een Bonnie Raitt song. En Lake Street Dive, volgens mij komen die in oktober weer naar Nederland. En dan ga ik ze natuurlijk zien, want het is een toffe band. Ik weet niet of ze uit New York of Washington of somewhere vandaan komt. Boston misschien, maar is erg, erg goed. Goed, tot zover. Abels Americana. Leuk dat je luisterde. Fijn dat je dat volgende week ook weer doet. Hoop ik althans. Ik heb dit met veel plezier gemaakt. Blijf op 40 Up Radio. Want er is altijd wel wat te beleven. Altijd wel mooie muziek. Met op zondag altijd gepresenteerde uren. Met de herhaling op vrijdag. Dat moet even gezegd. Maar ik ga eruit met een band uit Toronto die ik fantastisch vind. The Brothers Landreth. Met Bonnie Raitt. Here is Knuckles.
1: I can see that you're hurting.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In de Franse plaats Chantes zijn 3 Nederlanders omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. Een auto botste met een ander voertuig, 3 anderen raakten gewond, 1 ernstig. De oorzaak van de botsing is nog onbekend, maar er was sprake van hoge snelheid.

0: later vond de explosieve opruimingsdienst nog een tweede granaat op hetzelfde terrein, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse politie zegt bewijs te hebben dat verdachte Cole Allen een agent raakte tijdens het White House Correspondents' Dinner. In het kogelwerende vest van de Secret Service-medewerker werd hagel uit zijn geweer gevonden. De agent bleef ongedeerd doordat het vest de kogel tegenhield. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: Zullen we nou gewoon eens even wat grootheden eind jaren 60, begin jaren 70. Dit komt van Deja Vu, van Crosby, Stills, Nash en Young. Yeah.

toch alweer 55 jaar oud, jongens. Jezus. Moet je eens nagaan, als je vanaf 1971 dan weer 55 jaar terug gaat. Dan kom je op 1916. Dat was nog midden in de Eerste Wereldoorlog. Nou, hoe de muziek toen klonk, dat was andere koek gewoon. Laten we dan ook nog even naar Neil Young solo gaan.

Ja, die is ook goed, hè? Van die fijne, ouderwetse, ambachtelijke, goede muziek toen het nog... Nee, laten we dat nou niet zeggen. Nog wel hele leuke, hedendaagse muziek natuurlijk wel. Gaan we straks misschien nog wel iets van doen. Maar we nu even bij de oude knarren blijven.

0: Right. The Dirty Mac. Not the Beatles. Maar wel het nummer van de Beatles natuurlijk. Yeah. Blues. Ja. Dank je. Ik had vorige week wat gedraaid van die hele melige Henri Salvador. Henri Salvador, een Franse zanger. En erg leuk, veel rock'n'roll gemaakt, maar ook allerlei andere soorten muziek. In de begin jaren 60 begon hij al met de le twist français. Moet je dit nou toch eens horen? Dialogue de glace.
1: Vous ne vous rappelez pas de moi?
2: Non.

0: s'appelle votre femme?
1: Victor.
2: Nou, dat was hem. Henri Salvador. En van Salvador naar de Dors. Nou ja, het is maar een kleine stap van Salvador naar Père Lachaise. So Kitchen the Dors natuurlijk, dat begint reeds. Denk ik toch wel al. Oh.

Zo, ja, heel goed. Die staat The Doors, Soul Kitchen. 5e Beatle, werd hij wel genoemd. Billy Preston.

Oké, 1776. Janice Ian. Dat is een soort cabaretje eigenlijk wel. Eigenlijk een beetje. De staat heeft een nieuwe cd. De staat, de band dan, hè? Dus niet de Nederlandse staat. Nee. De band, de staat. Uit Nederland. De King. De King, ja. Oh ja. Die was vorige week.

is dead. Long live the king.

Dat is de staat. Jazeker. De King. De King, overigens, die vorige week dus jarig was, onze King. Maar niet alleen de King, ik ook. Jazeker, op zijn dag. Of, althans, dat is helemaal niet waar. Want ik ben 2 jaar ouder dan de King. Dus de koning heeft mijn dag gejat gewoon. En dat is dus Koningsdag geworden. Maar goed, in ieder geval, ik heb toch wel de mazzel dat heel veel mensen voor mij de vlag uitsteken. En dan ook inderdaad mijn dag vieren met grootse vrijmarkten. En totale tot kotsens toe dronkenschappen. Wat dan wel weer minder is, vind ik eigenlijk tegenwoordig. Weet je trouwens wat er op mijn geboortedag op 1 stond?

Zo, nou oké. Okay. Dat was dus om 10:30 s'morgens. Toen ik op 27 april het levenslicht aanschouwde op de Witte de Witstraat. Nou, het levenslicht eigenlijk niet. Het levensgeluid aanschouwde op de Witte de Witstraat in Amsterdam. Toen stond dit op nummer 1 en werd dat ook gedraaid. Schijnt het die morgen in de arbeidsvitaminen. En wat stond er op 1 toen ik 2 werd?

The Kinks, Dedicated Follower of Fashion. Dedicated Follower of Fashion. Nee, een nummer. 1 in 1966. En in 1967, toen ik het jarig was op 27 april...

Stijn. Live on the Ed Sullivan Show. This is my song. Petula Clark. Nou, in 1968 stond op 1 toen ik jarig was. Congratulations and celebration. Cliff Richard. Wat was er toch nog veel oudbollige muziek in de jaren 60. Het was heel, heel wisselend wat je toch had. En in 1969, en daar heb ik ook een versie van live van die Ed Sullivan Show, stond dit on number one.

Ja, ja. Mary Hopkins, live on the Ed Sullivan Show. Er zijn ongelooflijk veel opnames live on the Ed Sullivan Show. Misschien moet ik daar eens een hele show van gaan maken, live on the Ed Sullivan Show. Dit was dus in 1969. Het was al in juli, maar het stond op mijn verjaardag op 1. Nou, laten we dat nou maar even stoppen. Wat er allemaal op 1 stond op mijn verjaardag. Kunnen we ook wel eens een keer een show van maken. Wat er allemaal op 1 stond op mijn verjaardag. Overigens dit Goodbye My Love. Zoals alles van Mary Hopkins toen. Mary Hopkins. Dat was geproduceerd door Paul McCartney. Dat hoor je natuurlijk ook wel. Those were the days, my friend. Die had je ook nog. Wat een nostalgie. En die Mary Hopkins, die heeft vorig jaar nog een prachtig, mooi, nieuw album gemaakt. Is heel mooi oud geworden. Heel mooi. Hier is Jonas Policeman.

Zo, The Ride. All right. One thing at a time.

One Thing at a Time. Courtney Barnett. Ja, dat vind ik nou wel muziek om dit ruikt naar bier en live. En gewoon dat je het echt ondergaat, zal ik maar zeggen. Eens even kijken. Oh ja, wat ik ook nog wel even wil laten horen is...

0: Ja, dat is Lucky. Perfect Pain. Echte typische kink muziek. Je niet? Echte kink muziek is dat. Nou, dit niet hoor. Wow. De Jägerpolga. We gaan eruit. Ik zeg tabé. Heel veel plezier met eenmaals. Dan kust het dat kust.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zo'n 100 ouders in de toeslagenaffaire die instemden met de herstelmethode van prinses Laurentien willen hun compensatie achteraf aanpassen. Volgens de Telegraaf menen zij dat ze mogelijk recht hebben op meer geld. Het ministerie van Financiën wijst dit af en stelt dat de vaststellingsovereenkomsten definitief zijn. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de Verenigde Staten via bemiddelaar Pakistan hebben gereageerd op een nieuw vredesvoorstel. Iran bestudeert de reactie. Het plan van 14 punten zou de oorlog binnen 30 dagen moeten beëindigen en de straat van Hormuz openen, zonder ontmanteling van nucleaire infrastructuur. In de Franse plaats Chantes zijn 3 Nederlanders omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. Een auto botste met een ander voertuig, 3 anderen raakten

0: Maar naar het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio.
2: Music, no filter.
1: Van kust tot kust.

Nou, welkom van Steve Miller. Is er een betere manier om een uur te beginnen? Ik ben in een recht toe recht aan bui. En dat betekent dat Steve Miller meteen bovenaan staat, want die man maakte alleen maar recht toe recht aan muziek. Maakte, zeg ik, want hij is wel enigszins op leeftijd, zoals bijna iedereen die ik in dit uur draai. Maar ik mag dat soms wel. Gewoon voorspelbare muziek. Heel erg trefzeker gemaakt met veel vakmanschap.

Ik zou bijna zeggen, je moet maar durven. Dit soort teksten. Het is zo voor de hand liggend en zo niet verrassend. En dat maakt het soms heel erg aantrekkelijk, denk ik. De Steve Miller Band en Give It Up was dit. Straks nog meer Steve Miller. 3 keer Steve Miller in 1 uur. Ja, want ik ben in een recht toe recht aan bui, zoals ik al zei. Creedence Clearwater Revival hoort daarbij, bij recht toe recht aan. Ramble Tamble.

0: Tenbal, Tenbal, Creedence Clearwater Revival. Die komen straks ook nog een keer terug.
1: 40 of Radio.
2: Music, no filter.
0: Ach, als je bij The Cream nou gewoon Clapton van het podium af joeg. En tegen hem zei, ga jij maar in de coulissen ergens staan freaken. Dan doen wij wel eventjes Train Time. Ik heb het over Ginger Baker samen met Jack Bruce. Ongelooflijk.

Ik denk dat ze Jack Bruce met spoed naar het hospitaal hebben vervoerd. Nadat hij Train Time samen met Ginger Baker had gedaan. 1968 van het album Wheels on Fire. Recht toe, recht aan muziek. Nou, David Edmunds dus.

Dave Edmunds. En Slippin' Away, voor het geval je dat nog niet had geconstateerd, zeer onder invloed van de productie van Jeff Lynne. Waar Jeff Lynne daar een soort ILO-saus. Dave kon het ook alleen, hoor.

0: Kijk, zo hoort het. Dave Edmunds, die moet gewoon 2 minuten liedjes zingen. Van die jukebox dingen. Daar blijkt zijn kracht uit. Slipping Away hiervoor, dat duurde meteen, even kijken, 4 minuten en 20 seconden. Dat kwam allemaal door die Jeff Lynne natuurlijk. Goed, ik heb het aangekondigd. We zouden nogmaals teruggaan naar de Steve Miller Band.
1: 40 Up Radio.
0: Heb ik het net over 2 minuten. Dit zijn er 16. Is Steve Miller in staat om ons 16 minuten te boeien? Wij gaan dat gezamenlijk constateren.

wat zullen we ervan zeggen? De een zal zeggen, dit is 32 keer te lang. 2 minuten was lang genoeg geweest. De ander zal zeggen, nou, je moet het maar durven, zo'n experiment. Het is Steve Miller die wel heel erg ver afwijkt van zijn normale aanpak van liedjes. Zullen we het houden op interessant?

Ja, ik verbeeld me toch te horen dat ze bij Creedence onderweg bij Suzy Q zo nu en dan dachten: wat zullen we nou weer eens gaan doen? We weten het eigenlijk niet. Toch wel eens leuk om in zijn geheel te horen. Suzy Q, Creedence Clearwater Revival. Ja, we waren bezig met recht toe, recht aan muziek. Maar ik ben een beetje ontspoord. Terug naar de roots.

Nou, ook niet al te ingewikkeld. Love is Strange van de Everly Brothers. Nou, tot zover een raar uur. Met redelijk voorspelbare muziek en soms wat erg lange muziek. Ik neem afscheid van je met Santana en Xavier. Tot de volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Sander Verschoor. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard.

het van Donald Trump. Zo'n 100 ouders in de toeslagenaffaire die instemden met de herstelmethode van prinses Laurentien willen hun compensatie achteraf aanpassen. Volgens de Telegraaf menen zij dat ze mogelijk recht hebben op meer geld. Het ministerie van Financiën wijst dit af en stelt dat de vaststellingsovereenkomsten definitief zijn. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de Verenigde Staten via bemiddelaar Pakistan hebben gereageerd op een nieuw vredesvoorstel. Iran bestudeert de reactie. Het plan van 14 punten zou de oorlog binnen 30 dagen moeten beëindigen en de straat van Hormuz openen, zonder ontmanteling van nucleaire infrastructuur. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws. Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks de vonds van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

What's up?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO.